0: Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Yeah, I like that. Wij zijn DNO.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het RVBO-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.

0: Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Wij zijn...

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Heefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB.

vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Heefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws.
2: In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.

minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.

0: oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey,

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost.

Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leus, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
2: Bianca Daming van de ANWB.

0: vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts Roodmerk Koffie, nu ook vacuümverpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw Roodmerk Vacuüm van Douwe Egberts.
2: This program is human made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 38. En dat is de week waarin op 14 september 1983 zangeres Amy Winehouse wordt geboren. Legendarische zangeres, zeker. Ze overlijdt op 23 juli 2011 in haar huis in Londen. Ze is maar 27 jaar geworden. En de muziek die we nu hoorden is van Elvis Presley. Op 16 september 1963 is de laatste draaidag van Viva Las Vegas. In deze bioscoopfilm speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin in de film, Rusty Martin. De twee kunnen het ook privé goed met elkaar vinden. Het gerucht gaat dat zij een verhouding hebben. Tot zijn dood in 1977 zijn Elvis Presley en Anne Margaret bevriend geweest. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in première. En vanaf 17 juni dat jaar is de film in heel Amerika te zien. Er komt geen soundtrack-album, maar slechts een single en een EP met 4 nummers erop. Pas in 2010 verschijnt er een CD met alle liedjes uit de film. Wij luisterden naar If You Think I Don't Need You van de originele EP uit 1964. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ja, ze bestaan niet meer. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen. 1 zelfs helemaal bovenaan. En over top 40'en gesproken, we hebben er dadelijk eentje uit week 38. Het jaar zeg ik nog niks over. Ja, nou, wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Treintje Oosterhuis, Nederlandse zangeres. En Frans Bauer wordt geboren datzelfde jaar, Nederlandse zanger. Op nummer 1 staat een nummer van een band uit Den Haag. Het is hun 19e hit en het liedje begint met de volgende tekst. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Nou, dat kan niet missen, toch? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje 92. Dat is zo'n overgangsperiode tussen de LP's en de CD's. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. En op deze plaat wordt hij begeleid door de band The Stray Gators. En dadelijk ook nog muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards die in 1984 werd gehouden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1949. Allemachtig. Maar we gaan nu naar zondag 23 augustus 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

luisterde naar de stem. Luisterde naar de stem van Damaso Perez Prado. Hij is geboren op 11 december 1916 op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen en nooit zet hij meer voet op Cubaanse bodem. Met zijn Latin Orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten met Cherry.

0: Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later komt ook het nummer Patricia op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar Mambo No. 5 uit 1949. We kennen het nummer misschien het beste van de Duitse zanger Lou Bega. Hij gebruikte een sample voor zijn nummer A Little Bit of Mambo in 1999. De Maso Perez Prado overlijdt in Mexico-stad op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. In de Verenigde Staten wordt op 16 september 1963... She Loves You van de Beatles op Swan Records uitgebracht. De single wordt geen hit in de Verenigde Staten. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles... als I Want to Hold Your Hand op Capitol Records verschijnt. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de Beatles in de Verenigde Staten. Swan Records brengt She Loves You opnieuw op single uit... en op 25 januari... In 1964 komt het alsnog de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 21 maart dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar I Want to Hold Your Hand, wat werd opgenomen op zondag 23 augustus 1964 in de Hollywood Bowl. Het verscheen niet op het album The Beatles at the Hollywood Bowl in 1977, maar pas op de CD die in 2016 werd uitgegeven. Daar stonden dus wat extra tracks op. Zometeen langspeelplaat van de week. Het is een LP-CD uit 1992. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 13.
0: En daar staat het themanummer van de film The Poseidon Adventure.

13 in de tipperaden, week 38, 19 nog wat. Het liedje The Morning After van Maureen McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny, dat gespeeld werd door Carol Linley. Maar in werkelijkheid wordt het gezongen door zangeres Renee Armand. Het lied komt in de film twee keer voor. In de aftiteling van de film wordt het nummer The Song from the Poseidon Adventure genoemd. De Amerikaanse zangeres Maureen McGovern neemt het nummer onder de titel The Morning After op. Het 45 toerenplaatje bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa was de single niet erg succesvol. In Nederland staat het 7 weken in de tipparade, maar haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. Zijn naam is Neil Young. De plaat wordt uitgebracht in november 1992. De LP heet Harvest Moon. Het is de opvolger van Wretched Glory uit 1990. Dat was een behoorlijk stevig album. Neil Young had last van zijn gehoor gekregen en wilde daarom een rustige plaat. Op de LP staan songs gespeeld met een akoestische gitaar, piano, mondharmonica en banjo. Om een warm geluid te krijgen werd analoge opnameapparatuur gebruikt in plaats van digitale. De liedjes zijn grotendeels geïnspireerd door relaties van hem. Sommige nummers op deze plaat begon hij al met schrijven begin jaren 70. Harvest Moon is een ode aan een duurzame relatie. In 2021 schreef Young op zijn website dat de titelsong Harvest Moon over zijn huwelijk met Peggy Morton gaat. Hij was met haar getrouwd tussen 78 en 2014. Ze overleed in 2019. Neil zei over haar: ze heeft me 2 prachtige kinderen gegeven en heeft meegeholpen bij de opvoeding van mijn eerste kind. Ze was een danseres en zweefde rond als ze gelukkig was. Hij nam de plaat op eind september 91 in de studio gevestigd in een schuur op zijn ranch in Woodside in Californië. De groep muzikanten die hem begeleiden vormen de band The Stray Gators. Ook Linda Ronstadt en James Taylor zingen mee op deze plaat. Jack Nietzsche arrangeerde de strijkerssectie van 18 man voor het nummer Such a Woman. Harvest Young van Neil Young uit 1992 is een tijdloos album waarop Neil Young de harde rock tijdelijk inruilt voor akoestische country rock. En het is een van zijn meest intieme platen. En daarom is het deze week. De langspeelplaat van de week.

eerste nummer wat we beluisteren van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar Dreaming Man. En die vrouw die we mee hoorden zingen is Astrid Young, de halfzus van...

0: Eentje uit week 38. Ja, jaar ga ik nog even lekker niks over zeggen. Komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer horen. Dan gaan we dat alweer een beetje herkennen. Dan komen we er vanzelf achter welk jaar het is. Ik heb de lijst voor mijn neus op papier. Eens even kijken. 6 nieuwelingen. 6 Nederlandstalige liedjes. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Dat is een beetje gemiddeld, denk ik wel. 4 Duitsstalige liedjes. Dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit België, Verenigde Staten, Nederland, Engeland, Schotland, Italië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: En het eerste Nederlandstalige plaatje staat onderaan de lijst.

Peter Koelewijn. Hij schreef het liedje. En hij vertelde erbij dat het autobiografisch is. Dus dat betekent dat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Angelina Stapel 40 stond 12 weken in de top 40.

39 in deze top 40. De eerste nummer 1 hit voor Gary Glitter in Engeland. I'm the leader of the gang. Tussen haakjes, I am. Ja, het is een dubieus personage, maar goed. Ja, het stond wel in die top 40 natuurlijk. Hij werd later veroordeeld voor kinderporno. Hij zit volgens mij nog steeds in het gevangen en verdient helemaal niets aan de muziek als wij het draaien.

Het is een vierde hit in Nederland. Het liedje heet Dance of Love. Dan nu een uitzonderlijk lang nummer. Gebeurt er niet zo vaak dat liedjes van bijna 8,5 minuut op een 45 toeren plaatje verschenen. Maar deze wel. Het had te maken met de Veronica Top 100 alle tijden, waarin dit nummer terecht kwam en uiteindelijk verscheen het op single. Het is van Alice Cooper en het heet

Ja, typisch Ria Valk, zo'n liedje. Moeder, ik ben zo bang, geschreven in de tijd door Peter Koelewijn. Ja, ze werd bekend in 1961 met het liedje Hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ria Valk dus. Dan op nummer 35, een heel bijzonder nummer. Tweede gedeelte gaan we hem helemaal beluisteren.

liedje wat we nooit meer terug horen. Van die Undisputed Truth. Het heet Law of Land. Staat op nummer 35. Oorspronkelijk geschreven door Norman Whitfield. En die andere gast toch? Nee, alleen Norman Whitfield. Dat was de ene. Dit is ook een bijzonder lied.

En zo heet het. Everyone's agree that everything will turn out fine. En het wordt vaak verward met het liedje Everything Turn Out Fine. Want dat staat op een album van ze. En dit liedje is nooit op een LP van ze verschenen. En het is nergens meer terug te vinden. Ja, ik denk hooguit op YouTube. Maar het staat op geen één streamingdienst. Nieuw. We gaan het dus dadelijk helemaal beluisteren. Steeler's Wheel. Everyone's agree that everything will turn out fine. Mondvol. Maar een geweldig nummer. Trouwens, 33. Eerste nieuweling. Albert Hammond. Kunnen we het liedje nog herinneren? Het heet The

Net als dat nummer van Steelers Wheel, dat is nergens meer te vinden. Het is MacDoodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zit Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje. Drink, Liza, drink.

31, liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heet het dus. 1961 bracht Timmy Eure het uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus.

muziekvrienden. Wat is dit nou? Ja, het lijkt allemaal een beetje op Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Op 29 weer iets bijzonders, muziekvrienden. Belgische rockband uit Brussel. Tweede gedeelte.

Italiaanse band genaamd Cardinal Point met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland. Ze begeleiden ooit Ben Kramer.

0: Zo heet het Marianne op 27 van de band. Ja, weet wat het is? De Makkers.
1: Nummer 26. Nieuw.
0: Geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart.

0: Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw.

Gitaren bij Nacht. Ja, ze zong vaak in Duits, maar ze zong ook in het Nederlands, hoor. In het Engels, in het Frans. Talentvolle zangeres. Prachtige stemmen.

Hij werd succesvol met zijn band The Love Unlimited en het orkest daarbij, dus Love Unlimited Orchestra. Maar later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar die stem van hem, opvallend zeker. Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg hem nog een keer. I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. Zo heet het officieel. Hey, baby. Is dit Jack Jersey? Nee, toch? The way you

0: Nick McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast, hè, zoals ze dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opzodemieterd. Nummer 8.

en Norbert Berger. Ze vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14 in de moderne.

uitgegeven door de Cordettes. En dit is een uitvoering van Dave Edmunds' Born to Be With You. In een, nou ja, een beetje Phil Spector-achtige galmbak. 13 uur, een klassieker. Zowel het nummer als de uitvoering van Creedence. Ooh.

0: heard it through the grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht. En uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers. Met een instrumentaal nummer. Pepperbox. Als laatste luisteren we nog even een stukje naar nummer 11... voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado Via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen niet zo vaak tegen aan de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Danny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddie Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend the Wind, Demis Roussos. En hier...

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisteren nacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

0: het maar. Skol spreekt uw taal, waar u ook bent. Skol International Beer.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

Museum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Radar Love van de Golden Earring. Het nummer komt van het album Moonton. De singleversie van Radar Love werd hun eerste internationale hit en bereikte nummer 9 in de Record World hitlijst, nummer 10 in de Cashbox en nummer 13 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. In veel landen komt het in de top 10, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Spanje. De albumversie duurt zo'n 6,5 minuut. De single 5 minuten, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar duurt de single nog weer een minuut korter. Het nummer is meer dan 800 keer gecoverd door andere muzikanten en artiesten. Het wordt regelmatig gebruikt in tv-programma's, commercials en speelfilms. Radar Love van de Golden Earring staat 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van The Byrds, want op 16 september 1970 wordt door CBS de LP Untitled van deze groep uitgebracht. Op 24 oktober 1970 komt dit album de Nederlandse LP Top 20 binnen en bereikt de 6e plaats. Chestnut Mare, het liedje wat we net hoorden, verschijnt in december 1970 op single. Het nummer is geschreven door Roger McQuinn en Jacques Levy. Het nummer is op 4 en 5 juni 1970 in Hollywood opgenomen. De single komt op 19 december van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en haalt de 15e plaats. Het liedje gaat over een man die een kastanjebruine merrie probeert te vangen en te temmen. Een geweldig lied. Prachtig. En er wordt af en toe gezongen en weer gesproken. Ja, dat is echt een heel verhaal. Erg mooi. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Video Music Awards in 1984. En dadelijk ook nog muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ze bestaan niet meer. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een LP/CD. Het is het 21ste studioalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young. En de plaat heet Harvest Moon. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen en 1 van die liedjes komt zelfs op nummer 1 terecht. En dan vertel ik je nu dat in de week van 15 september 1973 de LP Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot de langspeelplaat van de week is op de zeezender Radio Veronica. Op het album bestaan onder andere Wat geweest is, is geweest, Jimmy, Tante Julia, Parijs, Berlijn, Madrid en De Reiziger. De LP komt op 29 september 1973 de LP Top 20 binnen en staat in de week van 24 november van dat jaar bovenaan de lijst. Het is voor Boudewijn de Groot zijn eerste album in 5 jaar. Hij heeft zich in die periode vooral bezig gehouden met het produceren van platen voor onder andere Leon de Graaf, Kraaiveld en Rob de Nijs. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer van het album. Terug van weg geweest heet het, met die geweldige gitaarsolo van Hans Hollestellen.

0: Nummer 8 in die top 40, week 38, 1973. Uriah Heep met Easy Living. Het liedje kwam tot nummer 5 uiteindelijk in de top 40. Het stond er 9 weken in. Ze hadden 2 hits in Nederland. Dit was er dus eentje van Easy Living. En die andere was Return to Fantasy. Oh ja, daarvoor hadden we ook nog nummer 34 van Steeler's Wheel. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Een liedje wat op geen één streamingdienst meer is terug te vinden. De enige plek waar je het kan vinden is YouTube. Daar staat een kopie van de vinyle single die wij ook draaiden. Ja, een kopietje daarvan. 34 dus. Dan nu muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards. Op 14 september 1984 worden namelijk voor de eerste keer de MTV Music Awards uitgereikt. Dan Aykroyd en Bette Midler zijn de presentatoren van dit gala dat rechtstreeks vanuit de Radio City Music Hall in New York wordt uitgezonden. Winnaars zijn David Bowie met China Girl, The Cars met You Might Think, Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun, ZZ Top met Legs, Van Halen met Jump, The Police met Every Breath You Take. De Eurythmics krijgen 2 MTV Awards voor Sweet Dreams. Michael Jackson en Herbie Hancock krijgen ieder 3 prijzen voor respectievelijk Rocket en Thriller.
1: Can I ask you something?
2: What?
1: You know I like you, don't you?
2: Yes.
1: And I hope you like me the way I like you.
2: Yes.
1: I was wondering if you would be my girl.
2: Oh, Michael.
1: I have something I want to tell you.
2: Yes, Michael.
1: I'm not like other guys.
2: Of course not. That's why I love you.
1: No, I mean I'm different.
2: What are you talking about?

0: work. I wasn't that scared.
1: You're scared.

0: problem. Come on, I'll take you home.
1: The Music Museum.
2: Top 40. 1973.

0: track die we draaien van Langspeelplaat van de Week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We hoorden het liedje War of Man. Dan nu muziek van de meest bekende en best verkopende Nederlandse punkband. Het gaat hier om de Heideroosjes. Op 14 september 2011 maakt de band bekend dat ze gaan stoppen. Er volgt nog wel een afscheidstournee en op 21 november verschijnt het laatste album Cease Fire. De band werd in 1989 opgericht en bestaat uit Marco Roelofs, zang, gitaar en hij schrijft ook de teksten. Frank Kluiskens op gitaar, Fred Hoube op basgitaar en Igor Hobus op drums. De naam van de band is afgeleid van een conferentie van Urbanus. De band breekt in 1995 door bij het grote publiek door Pinkpop te openen. Hun album Fifi uit 1996 wordt de best verkochte Nederlandse punkplaat aller tijden. Het album bestond bijna een half jaar in de album Top 100. Klapvee, de single van het album, haalt zelfs de Nederlandse tipparade. Uiteindelijk valt in september 2012 het doek voor de band uit het Limburgse Horst. We gaan nu luisteren naar een optreden van de Heideroosjes op Rock Werchter 2004 samen met Urbanus.
1: Er was een man, die was bij ons in Nederland heel erg populair, daar is hij nog steeds. En wij waren daar vroeger als klein mannetjes altijd fan van. En toen gingen wij een punkband oprichten en toen waren al die punkbands hadden stoere namen zoals Exploited, Dead Kennedys en allemaal stoere mannen. En wij waren gewoon vier punkertjes met puistjes en we waren 14 en we wouden een bandje beginnen. En we hadden een naam nodig en toen luisterden we naar een plaat van een man die heette Urbanus. En Urbanus, die had het over de Limburgse punkband de Heideroosjes. En 15 jaar later, hier op Werchter 2004, hebben we hem zover kunnen krijgen om met ons een nummer te komen zingen. Dames en heren!

0: Meneer, ik heb hem.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen dames en luisteraars. Het is weer zondag. En dan binnen we weer streektaal en muziek. Recht uit het hart van DNO Radio. Hier in Zuidwolde. En achter de knoppen zit Klaas Jonkman. Die met één tik op de mengtafel het geluid zo glad maakt. Als een vastgepoetste brommer. En voor de microfoon zit ik weer ook eens. En ik ben niet alleen presentator. Maar ik mag het programma ook lekker in elkaar sleutelen. En daar heb ik heel veel liefde en lol van. En uur lang met liedjes vol karakter. Verhaal met knipoog en tussenteksten die zelfs de kat van de buurvrouw doet lachen. Dus zet de koffie klaar en leun lekker achterover. Het is zondag dus, tijd voor DNO Media. En vandaag gaan we beginnen met een liedje van Gert Warring, want het is een rare tijd. En overal is oorlog en ellende. En Gert Warring heeft daar een prachtig mooi lied over geschreven. En dat heet Nederland Regeland. We beginnen dus met een rake observatie van Gert Warring. Nederland, het land van regeltjes, formulieren en vergaderingen. Maar gelukkig ook van muziek zoals deze.

Ja, wat een fantastisch mooi lied hè, van Gert Warring. En het nummer dat heet Nederland Regenland. Ja, ons tweede nummer is toch wel heel bijzonder, luisteraars. Want deze jongens, dat zijn echte Drenten. Maar die hebben een visueel handicap. Die zijn dus beide blind. En die maakt fantastisch mooie nummers. En eerst dus Goeiedag Hemen maakt. Toen Kun Minder. En nou hebben ze dus een spiksplinternieuw nummer weer gemaakt. Ze hebben hem deuren mailt. Ze heet een Kiek eens aan. En dat nummer heet Als je het zo bekijkt. Kijk eens aan. Soms moet je gewoon even anders kijken. Want als je het zo bekijkt, dan valt er alles op zijn plek. Een nuchtere blik met een knipoog.

Nou jongens, fantastisch, een mooi lied en het leuke is, binnenkort komt ze weer met je beiden hier in de studio. Gezellig bij ons hier bij DNO Striktaal op zondag. Ja, we gaan naar beelden van vroeger. Riek Schuring, die neemt ons met door de tijden van toen. Beelden van vrouwen, zeg je, die in hun hoofdbliem hangen als oude dia's. Nou, zet uw oude maar hem open en hun hart nog verder, want hier komt Riek Schuring met beelden van vroeger.

Ja, schitterend mooi lied van onze Groningse zanger Rieks Schuring. Beelden van vroeger, want zo moet het dan zingen. We gaan zo luisteren naar een liedje van B. Small. En dat heet Dement. En dat is een heel gevoelig liedje. Waarin B praat over vergeten, maar ook over herinneren. Want soms zegt muziek meer dan woorden. B. Small met het nummer Dement.

0: Ja, dat was Bee Small met het woord uit nummer De Mens. Is zo een heel gevoelig liedje. Goed, van dit wat minder populaire liedje, zeg maar, gaan we nou een heel populaire liedje in duokast. Ja, en gek op Griet. Ja. En dit draai ik speciaal voor alle Grietjes, laat ik dat maar eens zo zeggen. En ja, het is duokast is weer verliefd toen hij dat schreef. Griet is het middelpunt van de wereld. En wij mogen dus metgenieten. Een ode aan de liefde met een knippel. Gek op Griet van duokast.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

0: Ja, spaart meneer ook zegels. En omdat Griet natuurlijk in de winkel werkte, ging hij regelmatig naar dat winkeltje toe. Natuurlijk spaart meneer ook zegels. Duwkast, gek op Griet. We gaan een stukje humor toe vandaag. En dat doen we met een stukje Drenthe plat. En dat is mooi, hè? Want daar kun je metwandelen. Hè? De Drentse Vierdaagse is niet alleen sweet en bloed, zeg maar. Maar ook verhaal en gezelligheid. En Drenthe plat brengt dat allemaal samen. Daar gaan we naar luisteren. De Drentse Vierdaagse.
1: Wat doet die?
2: Ik stap er met.
1: Op een tandem.
2: Ja, dat weet ik wel. Of hij dat nog niet zien als een tandem was.
1: Ja, maar als je op tandem fiets, dan kun je zomaar niet instuurt tegen de boom zetten.
2: Jawel hoor, dat kan best. Ik ben er zat van, ik ga niet wieder met.
1: Roel.
2: Ja?
1: Ik doe mijn aan de fiets vierdaagse.
2: Hier ben je.
1: En wij fietsen nog naar Drenthe. Dus wij moeten nog een dag. En dan erbij. Er staat hier volk zat volgens mij, maar er is hier geen stempelplek. Dus je maakt me gauw dat je weer op de fiets komt.
2: Ja, nou, dat zal allemaal wel winnen, maar ik ben er dikke zat van. Dus na de zomer, maar weer bent en dinsdag ben we al begonnen te fietsen. En toen ben we naar de Zuidwolde-West. En woensdag ben we naar Wisterwest. En vandaag ben we hier in Westerbork en ik ben er dikke zat van. Ik doe niet wie de mensen, bekijk maar.
1: Je wilt mij toch niet vertellen dat als hij gisteren op de FAM niet genoten hebt?
2: Nee, ik vind er niks aan.
1: Ja. Het was hartstikke mooi, volk. Het was prachtig. Dus eerlijk waar, hè. Er was een meneer en die heeft ons de hele
2: FAM... Maar er was helemaal geen meneer. Er was Roel Weits van Ubel. Die ken ik wel.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, Roel. Als zo'n man daar op de FAM is en die is in functie, ja, dan heet hij zo'n dag meneer. En dat is werkelijk, volk. Hij heeft ons alles laten zien. Alles. En er is wat te zien op die FAM. Alle soorten huisvuil hebben we gezien. Werkelijk. Gewoon vuil, grof vuil, gemiesvuil. Allerhande soorten. En het komt allemaal gescheiden aan.
2: Ja, ja, het komt er gescheiden aan. Maar zo gauw als het is, en dan kwakt ze het op een bult, en ze doet er zand en gruis over, en door hem over FAM barren.
1: Dat is helemaal niet waar.
2: Welle.
1: En dan erbij. Iedereen is gek op de compost die van de FAM komt. Ja, wij komen bij de gemeente bij. Dan is iedere zaterdag in het jaar kun je gratis compost halen. En dat is werkelijk waar. Riet die zaterdag maar eens de bijl. Ne? De straten van Wister tot aan de andere kant de bijlen voor. Ik ben allemaal een hartstikke zwart. En dan zit ze te schuilen op die FAM.
2: Ik vind het een vies gedoe. Nou ook met die groene en die grijze container. Zei die ook? Ja? En dan begon ze maandag al weer drinken, maandag al een kop koffie. En dan moet je eerst met de bloed aan, moet je dat vieze koffiedek uit dat filter halen. En dat moet dan in die groene container. En dan moet dat filter moet in de grijze container. Dan heeft dat hele haan naar hier maar vol zitten. Ik vind dat vies. En dan ben je zo op mijn dag. Dan die groene, die loopt bij ons vanzelf naar de weg. Hoeft niks aan te doen. Ik heb geen zin meer, hè? Ik doe niet wieder. Ik ga niet wieder met.
1: Roel, ja? Wij zult nog wel wieder met.
2: Nee.
1: En dan erbij dat gezeur. Wees maar wat blieder dat als ze van de FAM bij u komt en de rot zo ophaalt. Stel je voor als ze niet kwam. Ze heeft nu al die al dikke bijna achter thuis.
2: Dat is van jouw vreemd, maar dat is niet van ons.
1: Ja, niks. Nee, Roel, het komt allemaal weer goed op de FAM. Als straks die nieuwe fabriek breidt, hè, want ze bouwt een hele grote fabriek, hoor.
2: Ja?
1: Ja, en toch wel zien gisteren.
2: Dat is een goede
1: ze heeft piepen zo groot, hè. Dan kan ik alleen wel deur. Zo'n grote piepen ben je.
2: Hier, hè?
1: Ja.
2: Mag het wel gloepen zo groot weer. Nee, ik doe niet wieder, want ik wacht wel op de Radio Cabrio, die komt straks. En er was vanmorgen op Radio Drenthe, ze zijn dan moet je een oranje vlagje aan de fietsen doen. En dan haalt hij zieken en moet je mensen op. En ik ben weer die ziek en moet je.
1: Ben je niet zo dom of?
2: Ik ben niet dom.
1: Roel.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Remco Veldman uit Oud-Averreest. En na de overdenking hoort u het lied Ik zal er zijn.
2: Ik wil het met u hebben over vertrouwen op onze God. In de zomertijd denk ik terug aan mijn kinderjaren. Hoe ik buiten speelde met vriendjes. We maakten pijlen en bogen en speelden cowboytje met speelgoedgeweren. Wie zich goed wist te verstoppen, werd niet geraakt. En je had gewonnen door de anderen af te schieten. Pauw, pauw. We vonden het een machtig spannend spel. Maar mijn moeder vond het eigenlijk niet goed wat we deden. Later begreep ik dat zij ook wel dacht aan wat door minstens 3 profeten in de Bijbel is gezegd. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Niet leren vechten, niet leren hoe wapens moeten worden ingezet. Nu hoor ik op straat nooit meer kindergeroep van pauw pauw. Wordt er geen cowboytje of oorlogje meer gespeeld? Maar misschien is daar het gamen voor in de plaats gekomen. Gamen dat zo vaak gaat over vechten, over oorlogje. Ik lees in een psalm, psalm 20, over strijd en overwinning. Daarin staan de woorden dat anderen vertrouwen op paarden en wagens en wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oftewel, waar vertrouw jij op? Waarom zou je vertrouwen op wapens? Wat voor zin heeft het om een sterk leger op te bouwen? In de Bijbel wordt Israël telkens gewaarschuwd. Stel je vertrouwen niet op paarden en wagens. Destijds gold de cavalerie als het spierballigste machtsvertoon. Maar dat zijn maar doetjes vergeleken met raketten, tanks, gevechten.

vliegtuigen en tegenwoordig drones en hybride oorlogsvoering. De vooruitgang heeft genadeloos toegeslagen. Geweld heeft nooit iets opgelost. Ja, misschien voor een tijd. Zo mogen we van geluk spreken dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n omvattende oorlog hebben meegemaakt. Er zijn wel brandhaarden geweest, hier en daar, en er is ook oorlog gevoerd. Maar het was meestal ver van ons bed, of op kleinere schaal. Ik merk dat de mensen nu onrustiger zijn. Want er klinkt oorlogsgerommel in de verte. En we voelen ons erbij betrokken. We worden erbij betrokken. De legers moeten worden opgebouwd. Moeten we daar dan op vertrouwen? Ik denk aan het bekende liedje: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God, zegt de psalmist. Het gaat dus niet over ons. Over onze naam, roem en strijdlust. Het gaat over de naam van God. De naam die volgens de Bijbel 4 letters heeft. J-H-W-H. Liever gezegd, die God voor ons. De God van Israël. De naam J-H-W-H, het is eigenlijk onvertaalbaar. En zelfs onzegbaar. Sommigen spreken het uit als Jehovah. Anderen spreken het uit als Jahwe. Maar het is gestamel. Want de naam is nu eenmaal niet in de greep te krijgen. Wat wij er het beste van weten, is in Jezus. Jezus is de naam van de Heer in de geschiedenis. Waarvan wij getuigenissen weten in de Bijbel. Die naam, het woord is vlees geworden. Die naam Jezus is het woord bij uitstek. Die zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik zal er zijn tot aan het einde der tijden. Jezus is gevangen gegeven aan de mensen in de wereld. Hij is gebeurd. Hij is geboren, heeft geleden, is gestorven en is opgestaan. Dat is wat wij ten diepste weten in geloof. Stel je vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oorlog leidt tot niets. Er zullen alleen maar verliezers zijn. Bewapening zal falen, uiteindelijk. Want er zullen steeds nieuwe, nog dodelijkere wapens komen. Stel jij je vertrouwen op de naam van de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Wie vertrouwt op God, die zal staan, opstaan, stand houden. En dat wij dan staan en bestaan, is een Godswonder. Ik wens u een gezegende zondag.

Ja, en dan gaan we weer naar de vrede toe, naar het, de muziek over vrede, Vredesweek. Alle mensen werden broeder bekend uit Beethovens 9e symfonie, gebaseerd op, hoe heet die man ook weer, Schiller. Schiller, ode aan die Freude. Ja, en Tom Parker had er een arrangement aangeweid. Het is dus niet de originele tekst van het grote klassieke muziekstuk, maar Tom Parker en de New London Chorale.

Nou, dat kwam er even goed uit. Ode to Joy, de 9e symfonie van Beethoven, althans een arrangement. De Engelse religieuze koormuziek is natuurlijk ook wereldberoemd, bekend. Elke zondagavond, en ik dacht ook de woensdagavond, zendt de BBC Radio nog steeds een vesper uit met prachtige Engelse liederen. Wij gaan draaien Praise My Soul, the King of Heaven. En dat heet in het Nederlands Prijs Mijn Ziel, de Hemelkoning. En ik weet nog, vroeger moest ik dat... Ik zat op een hele degelijke christelijke school. Moesten we altijd een versje opzeggen maandagmorgen. En dan moest je zondagavond moest dat erin gestampt worden thuis. Nou, als ik nu ook nog weer de tekst zie... Ik weet niet of de tekst inmiddels wel wat verbeterd of veranderd is. Maar het is trouwens nu lied 444 van het liedboek. Maar als ik die tekst dan lees... Prijs mijn ziel, de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet... die mij door zijn gunstbetoning heilvergeving smaken doet. Nou, dat is als kind van een jaar of 10, 11 best moeilijk om erin te krijgen. Maar het koor of the King's College uit Cambridge zingt dat natuurlijk prachtig.

Loek van der Leden speelde op de piano. Geef vrede, Heer, geef vrede. Het loopt tegen 11 uur. We gaan zo dadelijk eruit met de Katona Twins. En in de tweede uur verder met het thema Vrede, Vredesweek. En alles wat er te doen is hier in Zuidwest-Drenthe. En daar hebben we contact over met Christel van Tiel. Zo rond 11:30. Tot zo dadelijk na het nieuws. En we gaan dus nu luisteren naar de presto van Wijs, de Katona Twins, het Hongaarse gitaarduo.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt vandaag 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen regelmatig zon, het blijft overal droog. En met zo'n 20 graden verandert te weinig aan de temperatuur.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANUB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Wij zijn TNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Ronduit Zondag. Wij zijn TNO. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron. TNO.
1: 5:55 zondagmiddag 20 september. Zondagmiddag. Zondagmorgen 20 september 2026, begin van de Vredesweek. Gisteren was er al een activiteit in de regio en er volgen meer. En daar hoort u alles over rond 11:30 van Christel van Tiel, want die bellen wij op. En die is lid van de ambassade van Vrede Meppel. En nogmaals, die bellen wij zo rond 11:30 om meer te horen over de activiteiten deze week. Wij draaien muziek ook in het kader van de Vredesweek en luisteren nu naar een nummer van Ellie en Rickert. Geef ons vrede.

Ja, mooi gezongen van dat bekende koppel. Ellie en Rickert, geef ons vrede. Georg Friedrich Händel heeft een mooi instrumentaal werk geschreven. De muziek voor de Royal Fireworks. En een van de delen is La Paix. Oftewel het Frans, in het Nederlands vertaald, de vrede. Luistert u naar La Paix van muziek uit de Royal Fireworks.

Dat was muziek uit de Fireworks muziek van dus Handel. En ik heb nog een concert te melden vanmiddag in de Mariakerk in Ruinen. Ik dacht dat het om 2:30 begon, maar er staat geen tijd bij. Samen onderweg vertokt op eigen wijze Nederlandstalige kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal die de toehoorder meenemen van melancholie naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september vandaag dus in de Mariakerk bezingen zij de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. Optreden onder andere Ellen Rustige met zang, gitaar, Adrie van Loon, zang, Sjors en mondharmonica, Sjors Holleboom, zang en gitaar, Tjallarens Galema met cello en Nienke Holleboom, zang en saxofoon. Dat vanmiddag is in de Mariakerk. Oh, nu staat er een tijd bij inderdaad, om 3:00, maar de kerk is al open om 2:30. Dat is nog even een tip voor een muzikale tip, zeg maar. Wij gaan luisteren naar Geef Vrede Heer, Geef Vrede Mark Brandwijk, Peter Koetsveld, Robert Kahoy en Hans van der Maas.

protestantse kerk geeft in haar, op haar website aan dat er ook materiaal voor de Vredesweek is. Het is nu natuurlijk te laat om dat nog aan te vragen, want de Vredesweek is inmiddels begonnen. Maar het is wel interessant dat er dit jaar ook een muziekproject is voor de Vredesweek. En dat daar ook een aantal nummers, die wij ook gedeeltelijk gedraaid hebben vandaag, of nog zullen draaien, dat die worden aanbevolen om te draaien. Onder andere Abide With Me. Nou, dat gaat u nog horen straks. Alleluia, heeft u gehoord. Tona Nobis Pacem, op verschillende manieren heeft u dat gehoord. En ook een stuk van Carl Jenkins, The Peacemakers. Tona Nobis Pacem ook geheten. En is van Carl Jenkins, een vrij moderne componist. Maar toch vonden wij het wel reden om dat te draaien. Luistert u daar, The Peacemakers.

Ja, nou, wij zouden even contact zoeken rond 11:30. Dat gaan we ook proberen, maar we hebben een klein technisch probleempje. U houdt het in ieder geval nog van ons te goed. Maar u hoorde inmiddels de Four Seasons uit de jaargetijden. Want ik zei het al in de aanleiding van het programma. Het is vandaag 20 september. Nou, het draait het er altijd om of de 20ste of de 21ste die herfst begint. Of de lente. Dat heeft geloof ik ook met de maanstand te maken enzovoort. Maar Vivaldi schreef voor alle vier de jaargetijden een prachtig muziekstuk. En u hoorde een allegro uit de herfst. Wij gaan nog weer luisteren naar een lied over vrede. Robert Long heeft er een prachtig lied over gezongen en geschreven. Geef ons vrede.

Robert Long. Ook een van de aanbevolen nummers in de Vredesweek was Abide With Me. En dat wordt nu gezongen door het Choir of Clara College, Cambridge. Dus niet King's College, maar Clara College, Cambridge. Abide With Me.

0: Ja, mooi gezongen. Abide with me, blijf bij mij, Heer. Een aantal coupletten en onze telefonische gast heeft daar even op moeten wachten. Maar we hebben inmiddels contact met Christel van Til uit Meppel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anton.
0: Ja, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Daar hadden we een afspraak over gemaakt. Want ik heb een programma met als thema de Vredesweek.
1: Ja.
0: En ook muzikaal gezien. En jij bent heel erg betrokken bij wat activiteiten hier in de regio. Vooral in Meppel en ook in Ruinerwold. En daar wilden we het even over hebben. Want eigenlijk, dat vertelde je van de week ook al in het voorgesprek. Eigenlijk is het gisteren al begonnen, hè, in Meppel bij bijeenkomsten bij de Mariakerk. Vertel.
1: Ja. Nou, de Pax Vredesweek, misschien hebben jullie het daar al over gehad in het programma, is gisteren begonnen. En het thema is: niets doen is geen optie. En wij zijn iets gaan doen, want dat was wel een optie.
0: Ja.
1: En gisteren zijn we begonnen met de stiltekring in Meppel. En dat was op het Kerkplein in Meppel. En een stiltekring is letterlijk een kring waar we stilstaan met elkaar en bewust aandacht hebben voor vrede, wereldvrede, vrede in jezelf. Ja. Dus je bewustzijn en aandacht daarvoor hebben, dat was de activiteit van gisteren. En na het stilzijn hebben we 2 vredesliederen gezongen. En dat was samen met de bijaardier van de Meppeler Toren. Dat was heel mooi. Die speelde op het carillon. Dus we werden begeleid door het carillon en dan 2 vredesliederen zingen. Dus
0: ja.
1: Heel mooi was het.
0: Heel, eigenlijk een mooie activiteit. Maar vertel ook nog even, want ja, ik heb ook genoemd de ambassade van vrede, hoe jullie ontstaan zijn.
1: Ja, nou, de ambassade van vrede, vorig jaar was het thema ook niets doen is geen optie. Toen hebben we ook de stilteking georganiseerd. Toen was er nog geen ambassade van vrede, maar we hadden zoiets van, ja, we willen wel graag daarmee verder. Dus hoe zou dat het mooiste kunnen?
0: Ja.
1: Nou, dat zou op een hele mooie manier kunnen met een ambassade beginnen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn we begonnen en we proberen dan, we zijn nu begonnen met kerken en want dat was daarvoor de manier om het te organiseren in Meppel. En we proberen dat breder te trekken. Dus de activiteiten die we hebben, die zijn ook, zeg maar, overal in Meppel.
0: Ja. Zijn jullie eigenlijk ook verbonden met Pax, zeg maar?
1: Ja. Het is de Pax Vredesweek.
0: Ja.
1: En de ambassade van Vrede Meppel doet dit in Meppel. Maar we roepen bijvoorbeeld ook mensen op om in vieringen of bijeenkomsten die ze hebben in deze week, om aandacht te vragen voor vrede. En bijvoorbeeld in de bibliotheek is ook een tafel gemaakt. Zo doen we het zelf, maar we vragen ook of andere mensen dat willen doen.
0: Ja, maar jullie krijgen ook materiaal voor de Vredesweek van Pax, denk ik ook, hè?
1: Ja, nou, zij ondersteunen met, er is een mooie vredeskrant en er is een mooie website waar onze activiteiten op staan. En ja, dus er is wel ondersteuning vanuit Pax.
0: Het is wat breder getrokken ook, begrijp ik. Want ik heb vanmorgen ook al verteld dat ooit het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, begonnen is met deze Vredesweek te organiseren.
1: Ja, want vroeger was het ook Pax Christi.
0: Ja,
1: en nu is het Pax voor Vrede.
0: Het is wat breder getrokken en ook eigenlijk niet alleen te maken met oorlogen en vrede, maar ook vluchtelingen, mensen die in verdrukking zitten en vrede in de breedste zin des woords eigenlijk.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, die projecten, die vind ik, die zijn best wel ver weg. Wij zijn met ambassade van vrede hier concreet bezig in Meppel.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het ook heel goed om met projecten bezig te zijn en met vluchtelingenwerk en met internationale dingen waar Pax mee bezig is. Dat is echt heel erg goed. Wij doen het hier op onze vierkante
0: meter. Ik moet jullie zien als een soort projectgroep voor de regio. Het is Meppel en omstreken, denk ik. En zijn jullie gisteren begonnen in Mariakerk. Dan lopen we nog even de activiteiten langs. Want er is dan ook iets bij de boekhandel in Meppel. Vertel eens.
1: Ja, op maandagavond om 7:30 hebben we een themaavond bij de boekhandel in Meppel. Dus boekhandel Riemen Bart, Woldstraat 5 in Meppel, voor mensen die er naartoe willen. Daarin vertellen twee mensen, Wissam Khoury en Jacomijn Steen, vertellen wat zij doen, wat zij hebben gedaan, wat ze nog steeds doen, omdat niets doen geen optie meer was. Dus de ene in zijn situatie, de andere in haar situatie. De ene vooral om zichzelf te kunnen zijn en voor de bescherming van zichzelf. Als vluchteling vanuit Syrië, Wissam. Ja. En Jacomijn Steen, die op de westelijke Jordaanoever vrijwilliger is om daar de mensen te beschermen.
0: Oké, dus die zitten nog dagelijks, gebakken peren, dat klinkt zo raar. Maar die zitten er nog middenin met hun ervaringen.
1: Nou ja, die zijn er echt mee bezig om te kijken wat zij kunnen doen.
0: Ja, en dan, en dan is dat in die boekhandel en daar kan iedereen heen, zeg maar. Daar is ruimte.
1: Om 7:30 is de inloop en dan begint de avond en dat loopt door tot 9:00, misschien ietsje daarna. Ja. Van 7:30 tot 9:00.
0: Ja, dan is er woensdag een film.
1: Woensdag is er een film. We hebben samen met het filmhuis de film. En de film heeft ook met de Vredesweek te maken. En de film heet It Was Just an Accident.
0: Ja.
1: En dat is bij Filmhuis Meppel. En dat is bij de Plataan in de straat om 7:30. En dan heb je op vrijdag. Dan sluiten we aan bij Rondje Zachtheid om 7:00. En Rondje Zachtheid is wandelen voor vrede. Wandelen voor zachtheid. Het is voor mensen die de zachtheid een warm hart toedragen. Dat zeggen ze zelf.
0: Ja, ja.
1: Het is de intentie waarmee je gaat wandelen met elkaar en elkaar ontmoet tijdens die wandeling. Het is op vrijdag om 7:00 en we starten bij het beeld van de stadsomroeper op de Weem in Meppel, dus in de binnenstad.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je op zaterdag je nog een keer een stiltekring om de week eigenlijk te eindigen. En dat is in Ruinewold.
0: Ja.
1: Bij het kerkje van Blijdenstein.
0: Ja.
1: Dan wordt het ook wel genoemd. Het nou zo'n klein kerkje is het ook.
0: Nou, nee hoor.
1: Maar het is een hele mooie locatie onder de apostelboom. Je hebt daar een hele mooie grote boom.
0: Ken hem,
1: en daar gaan we onder staan. En daar is de stiltekring.
0: Daar worden soms ook kerkdiensten gehouden.
1: Ja, en dat is om 12:00.
0: Dat is aanstaande zaterdag om 12:00.
1: Ja.
0: Daar kan ook zo iedereen naartoe. En dan heb ik ook nog een opmerking staan in jullie persbericht over dat de scholen ook aandacht kunnen besteden aan de Vredesweek. Is daar aandacht voor geweest vanuit de scholen, denk je?
1: Ja, ik heb Fairtrade Meppel, die doet dat voor biedt dan die lunches aan. En er zijn 3 scholen waar ze naartoe gaan deze week in Meppel.
0: Oké. En die kunnen een Fairtrade Vredeslunch organiseren, staat er.
1: Ja, ja.
0: Dus dat zijn zo de dingen die jullie georganiseerd hebben of nog gaan organiseren. Een week om stil te staan bij de vrede en alles wat daarmee bij komt kijken. Hoe bereiden jullie zoiets voor? Zijn jullie dan een paar keer per jaar bij elkaar om te kijken hoe gaan we jullie het aanpakken dit jaar?
1: De basis is er. Het is nu de derde keer dat we de stiltekring organiseren.
0: Ja.
1: Ik zeg wel we, maar de mensen, dat verschilt natuurlijk. Ja. Maar er is nu voor de derde keer een stiltekring. En dat proberen we nu we dus de ambassade van vrede heten en hebben en daar dus de werkgroep van hebben. Proberen we dat dan uit te breiden met contacten die we leggen en krijgen en mensen die naar ons toe komen om dan zo te kijken van op welke manier kunnen we een programma maken. En we hebben over een maand hebben we weer een evaluatie.
0: Ja.
1: En dan hebben we in december weer wat. Nou ja, een aantal keren per jaar komen we bij elkaar en dan wordt het steeds concreter voor het volgend jaar.
0: Ja. Ja. Krijgen jullie ook een vorm van subsidie of iets dergelijks?
1: Op dit moment niet.
0: Oh,
1: nee, dus dat is leuk. Wij doen het vrijwillig. En Dat is wat met je wringen altijd.
0: Ja, en toch, jij maakt toch altijd kosten, denk ik, als je iets moet organiseren. Hoewel, als ik het zo de activiteiten zie, ja, dan kan het allemaal. Het is allemaal openbare ruimte op een plein of in een kerk of in een boekhandel.
1: Ja, en ik moet zeggen dat er ook echt... Het is heel fijn om het samen met anderen te doen die... Wij doen het vrijwillig en andere mensen zeggen ook van oké, bijvoorbeeld boekhandel Bart die zegt van nou je mag bij ons in de boekhandel komen. Dus dat is ook, maar ja, we lopen er wel tegenaan.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Nou, ja. Ik wens je heel veel sterkte en succes en een mooie opkomst. En
1: dankjewel.
0: Het was fijn dat je even aan de telefoon...
1: Mag ik nog even eindigen met iets?
0: Ja.
1: Want ik heb hier de Vredestrand en Rolien Stassen, dat is de voorzitter van PAK, die heeft het in het voorwoord eindigt ze met een zin en dat wil ik heel graag herhalen. Want ze zegt, het zijn de zachte krachten in onze samenleving. De zachte krachten die onze samenleving levendig, open, divers, sterk en veerkrachtig maken. Want vrede maken we samen. Niets doen is geen optie, zegt ze dan nog extra. Nou,
0: prachtige zin. En wij draaien nog, je kent het ongetwijfeld ook, De Vluchteling van Herman van Veen.
1: Ja.
0: Ooit al gezongen in 1970, kan je nagaan. 56 jaar geleden, was hij 24 of zoiets, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ook toen speelde het al. Hartelijk dank en graag tot een volgende keer.
1: Dank u wel. Fijne dag.

ontzettend actueel. Herman van Veen, lied uit 1970. Dan wilde ik ook aan het eind van deze uitzending nog even aandacht besteden aan Céline Dion. Want die heeft na een langdurige en moeilijke ziekte toch weer de stem opgepakt, om het maar te zeggen. En treedt in Parijs alweer op met toch soms ook nog wel wat problemen met die stem. Maar dat maakt allemaal niks uit, want iedereen, die zaal is te vol. Iedereen geniet daarvan. En wij hebben gekozen voor Pour que même encore. Ik heb alle woorden begrepen, ik heb ze goed begrepen. Bedankt voor reden vatbaar en nieuw. Het is nu eenmaal zo. Wat zijn de dingen veranderd? Luistert u naar Céline met haar mooie stem toch nog?

En onder de tonen van Pray for Peace met Jan Mulder sluiten we dit programma met het thema Vrede, Vredesweek af op deze donderdag 20 september. We hopen dat u van de muziek heeft genoten. We hopen dat u een fijne zondag heeft. Ga voor vrede de komende week. En graag tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nep-porno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag wisselen wolken zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: rijden, de rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Thuis in Gospel Music met Gea Stapman.
1: Een hele goede middag. Het is 20 september, 12 uur. Tijd voor een uurtje Gospel Music. We begonnen deze uitzending met Kingdom, met At the Sound of Your Name. En we gaan verder met Kelly Heiligenthal. Zij is opgegroeid als kind van een voorganger en heeft altijd een diepe roeping naar de kerk gevoeld. Ze behaalde een diploma in Bijbelse en theologische studies met Spaans als bijvak aan de Bethel University in St. Paul, Minnesota. Als aanbiddingsleider, songwriter, voorganger en spreker schrijft en brengt ze al meer dan 10 jaar muziek uit. Haar liederen worden in kerken over de hele wereld gezongen. Kelly maakt deel uit van het collectief Bethel Music, te beginnen met het geliefde nummer Ever Be. Jarenlang trainde en rustte ze duizenden studenten toe aan Bethel's School of Supernatural Ministry. En ze blijft zich inzetten voor de bediening, gedreven door het verlangen om te zien dat de kerk ontwaakt tot de volheid van het evangelie van Jezus en wandelt in heelheid, zuiverheid en volledige toewijding aan Hem. Authenticiteit is voor Kelly van groot belang. Ze heeft een passie om mensen te helpen hun eigen authentieke zelf te ontdekken. Ze gelooft dat Jezus onze ware ik is, waard is. Volledig gekend, volledig overgegeven en helemaal aan Hem toegewijd. We gaan luisteren naar Kelly Heiligenthal met Ever Be.

U hoorde Elise Manna met Geniet. We gaan verder met William Matthews. Die werd op 5 november 1983 in Detroit geboren als William Irvin Matthews. Zijn vader was predikant en zijn moeder koorleider. Op 12-jarige leeftijd verhuisden ze naar naar Raleigh, North Carolina, waar hij zijn vaardigheden als songwriter begon aan te scherpen. En in 2007 verhuisde hij naar Kansas City, Missouri, waar hij deel uitmaakte van het team van het International House of Prayer. Vervolgens verhuisde hij in 2009 op verzoek van Kim Walker-Smith naar Redding, California, waar hij Brian en Jen Johnson ontmoette. William trad in dienst en bleef 8 jaar lang verbonden aan Bethel Church. In 2014 verhuisde hij naar Los Angeles, gedreven door de wens tot creatieve verkenning en behoefte om een nieuwe koers te varen. Ook na zijn vertrek bleef hij verbonden aan het label Bethel Music tot 2016. Matthews verklaarde later: als aanbiddingsleider moet je voor iedereen alles zijn. Je bent geen artiest. En ik ben liever artiest dan aanbiddingsleider. In 2026 onthulde hij dat hij in feite publiekelijk was geout op een podium door christelijke leiders die deden alsof ze zijn voorgangers waren. Geout houdt in dat zij de wereld vertelden dat hij homoseksueel is. Een grove schending van zijn privacy. We gaan luisteren naar William Matthews met Shine On Us.

We hoorden Martin Brand met Gevoelsmens. Het is 12:15 geweest, dus we gaan gauw naar de agenda. Vanavond is er in Hoogveen in de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 40... een Hoogveen zingt met medewerking van Jan Veen. En de aanvang is 7 uur. Dan volgende week zondag is er in de Hervormde Kerk in Zuidwolde aan de Hoofdstraat een Zuidwolde gezangavond met medewerking van Jan de Boer van Urk. En die heeft een samengestelde groep zangers van Urk bij zich. Orgel en piano worden bespeeld door Harm Hoeven. En ook daar is de aanvang 7 uur. Dan wil ik toch ook nog even melden. 7 november is er in Steenwijk in de Grote Kerk. Daar verleent Elje Kim medewerking aan de opnames van Nederland Zingt. Samen met Christelijk Mannenkoor Steenwijk en Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Het betreft een middagopname en een avondopname. Kaarten A17,50 voor de middag of de avond zijn verkrijgbaar bij de koorleden. We gaan luisteren naar Tenera Sturm met het mannenkoor Espressione. En die draai ik voor een medekoorlid van ons, Angelique Feijer, die door een hele moeilijke tijd gaat. Tenera Sturm met I Will Carry You.

U hoorde Trini Rastoor met het mannenensemble Espressione, I Will Carry You. Het uur zit er alweer op. Tony staat al in de startblokken. Richard gaat nog een uurtje door met Tony. Bedankt voor vandaag, Richard. We gaan eruit met sax en viool. Het is Welweg Marsol en ik wens u een hele fijne week.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: tussen Kerkdriel en Geldermalsen. Daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 20e september. De Streek op zondag. U kent het ongetwijfeld als u tenminste regelmatig luisteraar bent van dit programma. En dan weet u ook dat ik voornamelijk muziek laat horen uit de 60er en 70er jaren. Dat daartussendoor agendaflitsen zijn en dat u ook kunt genieten van de 5 minuten van Gilles. Het programma ziet er als volgt uit. Muziek natuurlijk. Ik zal wat voorbeelden geven. De Rolling Stones komen voorbij. Charlie Rich, Smokey en ook de Hep Stars komen voorbij.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Maar we gaan beginnen met Deodato, also sprach Zarathustra.

Muziekmomenten pakt op vrijdag 25 september extra uit met een feestelijke XL-editie van Een Avond Vol Gouwe Ouwe. Speciaal voor 55-plussers in Hoogeveen en de regio. Een avond vol vertrouwde muziek, gezelligheid en beweging. In het podium aan de Schutstraat 43 in Hoogeveen. En speciaal voor deze avond staat Ben Kramer, een van de meest geliefde Nederlandse zangers van zijn generatie, op het programma. De deuren zijn open om 7 uur, excuus. Het begint om 8 uur en het einde is ongeveer om 10:30. De entree bedraagt €6,50 per persoon en tickets zijn nu beschikbaar via het podium.nl of fysiek bij de Tamboer aan de Hoofdstraat 17 in Hoogeveen. Breeze gaat verder met It's Only a Matter of Time. Daarna Wally Tax en Miss Wonderful en de Rolling Stones sluiten dit rijtje van drie af met Good Times, Bad Times.

Gilles schrijft: de afgelopen week stond in het teken van Oasis. Zowel de documentaire van de afgelopen reunie en de nieuwe touraankondiging gingen in première, waardoor mijn tijdlijn al snel vol stond met parka's, ronde zonnebrillen en bucketheads. Om dat nog even wat langer vol te houden, dit keer een passende plaat. Oasis met Don't Look Back in Anger.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: In de Grote Kerk in Hoogeveen klinkt op 26 september een avond vol samenzang. Tijdens deze psalmzangavond met bovenstem zing je bekende psalmen in een sfeervolle historische omgeving. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Heikoop. De bovenstemgroep IJsselmuiden verleent medewerking en geeft extra kleur aan de zang. De avond staat onder leiding van dominee A. Verschuren. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte ten bate van Ardullam. De avond begint om 7 uur en de toegang is verder gratis. Grand Funk die gaat verder met Some Kind of Wonderful. Charlie Rich vervolgt met A Very Special Love Song. En de Beatles sluiten af met Magical Mystery Tour.

Ontdek Frederiksoord op 27 september op een unieke manier en wandel mee in de voetsporen van de kolonisten. Schrijfster Patricia Snell neemt je ruim 200 jaar mee terug in de tijd aan de hand van haar nieuwe roman De Wees van Westerbeek. Voorafgaand aan de wandeling kun je genieten van een heerlijke lunch in het Grand Café van Museum De Proefkolonie. Ook krijg je de kans om voorafgaand aan de lunch of na de wandeling het museum te bezoeken. De wandeling start om 12 uur bij Museum De Proefkolonie. Let op, er zijn wel kosten aan verbonden. Mike Oldfield, die gaat zo dadelijk verder met Tubular Bells. Daarna Smokey and Strangers in Paradise en Donna Hightower. This World Today is a Mess. En daar heeft ze wel gelijk in.

Zondagmiddag 27 september, komende zondag, trapt de Reestkerk letterlijk het nieuwe theaterseizoen af met een bijzondere pelgrimage. Met Leonie Jansen, Karel Kraaienhof en Jeroen Kramer maakt u een prachtige pelgrimage door het mooie Reesdal. Om 12:30 heet Leonie Jansen u welkom en legt uit hoe de middag er verder uit zal zien. Het gezelschap zal in twee groepen worden verdeeld. Er wordt in totaal ongeveer 6,8 kilometer gelopen, verdeeld in drie stukken. Bij terugkomst in de Reestkerk zal Leonie de ervaringen bespreken en daarna treedt het muzikale drietal nog voor u op. Het belooft een inspirerende middag te worden en het kost allemaal, en daar kunt u het best voor doen, €30 per persoon.

Ja, dat waren de Hepstars. I Wanna Be With You. Daarvoor hoorde u de Jackpots met Jack in the Box. En Liverpool Express begon met Don't Stop the Music. Het zit erop wat ons betreft. Richard en ik zoeken... ik dacht dat de zon scheen, maar dat is volgens mij op dit moment even niet het geval. Maar goed, de temperatuur is wel goed. En we sluiten af met Kansas. Het nummer heet Peaceful and Warm. En wij wensen u een fijne zondag, een goede week en wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.

0: de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

voor u in de zondagmiddagmarathon. Breng u live verslag van 3 voetbalwedstrijden. En daar om er 2 uur is afgetrapt, gaan we eerst schakelen naar Pessen. Want daar speelt Pessen thuis tegen SVV. Rijn hier.

0: Joris Scholing, Robin Okkers en Rick Kuik. Bal is nu net gaan rollen. Het nieuwe scorebord wordt in werking gesteld. En Pessa aan de bal met Milan Kolen, die na weken blessure leed weer van de partij is. Maar stand nog steeds 0-0.
1: Heerlijke wedstrijd, denk ik, vanmiddag voor Pessa tegen SVV. Dat geldt waarschijnlijk ook voor Bijlen tegen Hogeveen. Ja, u hoort het goed, tegen Hogeveen. En daar hebben we Wolter, die kan het uitleggen. Wolter?
2: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Ja, uitleggen. Hogeveen maakt het niet zoveel uit. Maar ja, goed, je hebt al die samenvoegingen. Het is allemaal wat moeilijker geworden. Maar goed, ze zijn begonnen en nu al een geweldige kans. En die gaat de bok toch even meenemen op links. Ik denk, nou, je gaat er zo in, maar dat lukte nog net niet. Maar goed, we gaan voor. Maar goed, ik kan even de opstelling in ieder geval geven van de Hogeveen in ieder geval. Daar, even kijken, die heb ik hier. Dan zit in Daniel Arends, Dylan Bezuin, Dylan Eibrink, Jefano van der Haar, Eduard Kobus, Jamaikriekjes, Mike Riesen, Nick Kroesen, Aiden Post, Raymond Slot. Nou, en dan kan ik zeggen, de heer Spiegelaar is scheidsrechter. Het weer is hier nog niet super, het is behoorlijk bewolkt. Maar goed, ze zijn begonnen en ik hoop dat het een goede wedstrijd is.
1: Dat hopen wij ook natuurlijk. Bijlen tegen Hogeveen. We horen straks natuurlijk regelmatig van jou in de uitzending. En dan hebben we nog een andere wedstrijd. Ja, ze zijn allemaal om 2:00. We hebben ze niet voor het uitkiezen, want dat wordt allemaal vastgesteld. En dat is Ruinen tegen FC Hollandsveld. En ik hoor u waarschijnlijk thuis denken, Hollandsveld, speelt die op zondag? Nou, dat is een ploeg die ook op zondag gaat spelen, Jan.
3: Ja, dat klopt. En er zijn meer wedstrijdjes. Ik dacht een stuk of 5 uitwedstrijdjes voor Hollandsveld die op zondag plaatsvinden. Nou, dit is er één van. En we zullen nog vaker aan de bak moeten van Hollandsveld op zondag. Niet dat die wedstrijd een meerderheid vormt, maar er zijn een aantal. En vandaag is dat tegen Ruinen. Alleen, we hebben nog geen spelers en een scheidsrechter op het veld. En dat zit ongetwijfeld in het feit dat de scheidsrechter niet akkoord was met de blauwe shirts van Ruinen en de blauwe shirts van Hollandsveld.
1: Okay.
3: De blauwe kleur was wel verschillend. Maar de scheidsrechter zegt, ik wil niet te veel blauw zien op straat. Ja, dat is een keer wat anders natuurlijk, geen blauw op straat. Maar goed.
1: En hoe hebben ze dat opgelost? Of hoe gaan ze dat oplossen?
3: Ja, ik denk een eilbode vanuit het Hollandsveld. Want de shirts waren hier niet. En de knalgele shirts waar ze in gaan voetballen zometeen. Die zijn onderweg, of die zijn er nu. En wij hopen ook dat dat nog de juiste rugnummers oplevert. Maar anders wordt het helemaal lekker. Maar in ieder geval, ik zal noemen welke spelers in principe in het veld komen. En die heb ik even opgeschat. Dat is bij Hollandsveld Kroesen in het doel. En de achterste linie Zomer, Strijker, Van Veen, Justin Snippen, Jordan Smit, Jan Hagen, Van Eck, Warmelt Diet, het goudhaantje van de vorige keer, die is op vakantie. Ik denk dat hij een dikke bonus heeft gekregen door zijn 2 doelpunten te scoren afgelopen week. En dat moet je direct verzilveren natuurlijk. Dan hebben we Finn Smit in de basis, Kooi in de basis, Luc Hagen. En dan een aantal mensen op de bank. Maar we gaan afwachten wat voor geelhemdende zometeen verschijnen. Want ik zie nog steeds geen beweging wat dat betreft. En of de shirts nog onderweg zijn of in de kleedkamer al, weten we niet. Maar we zien hier nog geen voetbalactiviteiten. Dus we wachten maar even af.
1: Nou, daar komen we weer bij, hoor, natuurlijk, als dat wel aan de orde is. In ieder geval 3 wedstrijden dus. Ze zijn alle 3 afgetrapt dus om 2:00. Dus heel veel livesport natuurlijk. Dan tussen 4 en 5 zijn we er natuurlijk ook. Dan geven we nog wat rangen, standen en uitslagen. Onder andere korfbal. We gaan terugblikken op volleybal. Want Olhaco speelde gisteren thuis. En het seizoen van het Dammen is weer begonnen. HDC is gepromoveerd naar het hoogste niveau. En speelde gisteren weer haar eerste wedstrijd. En Zainal Palmans gaat ons daar natuurlijk straks alles over vertellen. Verder nog natuurlijk nieuws en andere sport, dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. De zondagmiddagmarathon, vandaag 20 september, mogelijk gemaakt door techniek en muziek Dylan Slot. Regie doet vanmiddag Matthijs Stuut en uw presentator is Alexander Stundebeek.

0: Ja, we zijn natuurlijk een live sportprogramma. En dat betekent, als er gescoord wordt, gaan we naartoe rennen hier.
1: Wat een geweldige start van Persen. De allereerste aanval op rechts werd voorgezet. Remmert Verbrugge, de man die sinds tijden weer zijn basisplaats heeft, die tikt de bal langs doelman Wiljo Wesseling. En zo leidt Persen na 2 minuten spelen al met 1-0. Amen.

0: sluit me er helemaal bij aan. Het is een prachtige mooie dag. Daniel Lohuis. Hoort u wel eens het eerste nummer in deze uitzending. De zondagmiddagmarathon. We gaan naar Pessen horen hoe het daar gaat. 1-0 voor Rijn hier.
1: Ja, voor Pessen is tot nu toe ook een hele mooie dag natuurlijk. Om zo te beginnen aan deze wedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Na die toch wel harde nederlaag hoor, tegen Hollandseveld. Die is hier hard aangekomen. En men wil natuurlijk dat gelijk herstellen. Want als je nu de tweede ook zou verliezen, ja, dat kan allemaal natuurlijk nog. Maar SVV, ja, dat begon ook in mineur. Want een dikke 1-5 nederlaag tegen Bijlau, moet ik wel zeggen. Dat na 10 minuten SVV al met 10 man verder moest wegens een rode kaart. Dat scheelt natuurlijk wel. Nu dan Frank Priet. De bal helemaal op rechts naar Milan Jans, waar de man overgekomen van Wijster. Kan hij de bal voorzetten? Dat kan hij, maar die wordt tot corner verwerkt door SVV. Eigenlijk weer de eerste keer na de vroege treffer van Remmert Verbrugge dat Pessen gevaarlijk werd. Een doelpunt van Remmert Verbrugge. Ik ben ook omroeper en ik riep om dat Esra Meijer hem gemaakt had. Maar toen kreeg ik een enorm protest van Remmert Verbrugge. Want hij maakte duidelijk dat die bal al over de doellijn was. En toen tikte Esra Meijer hem nog aan. Dus het komt op naam van Remmert Verbrugge. Nu weer het tandem bezig. Want de corner van Remmert Verbrugge wordt door Esra Meijer naastgekopt. En we hebben 8 minuten inmiddels op de klokken. En je mag dan verwachten dat Pessen de betere ploeg is. Heeft natuurlijk een paar nieuwe spelers. Milan Kolen is weer terug in het centrale duo samen met Sven Evenhuis. En Milan Jelsma staat aan rechtstreeks van Wijzer overgekomen. Dat betekent dus dat Jesse de Haas op de bank begint. Nu is het Mike Bruinberg. Mike Bruinberg tikt hem naar Tom Koops, gaat helemaal terug. Weinig risico in het begin. Het waait hier verschrikkelijk. En dat kun je ook wel zien als die bal hoog schiet. Dan vliegt hij alle kanten op. Maar we hebben 9 minuten gespeeld. Een droomstart voor Pessen. 1-0 voorsprong.
0: Pessen leidt dus met 1-0. Bijlen tegen Hogeveen. Ja, vroeger zei ik Hogeveen zaterdag. Maar ja, dat is het. Laten we het nou Hogeveen 2 noemen. Wolter, hoe gaat het daar?
2: Nou, dat gaat dan nog gelijk op. Ja, je hebt in de lengte van het veld dat hij een behoorlijke wind staan. Ja, dat kan een voordeel zijn, maar het is ook gelijk naar de hoge wind. Gaat die lange trappen. En dan is het ook heel makkelijk. Ik denk dat er geen van buiten valt. En dan, ja, dan is het misschien wel niet zo. Ik denk, ik ga maar weer binnen met lengte. Dan erg ik mij daar niet aan. Maar de bal die zelf de behoorlijkheid. En nu ook weer de kans op links. Maar nee, dat gaat net niet goed. En dan kan Bijlen weer onderscheppen. Nee, het lukt niet. Hoge wind is wel meer in de aanval. Ja, die krijgt die lange ballen, wat ik net al zei. En dan wordt het gewoon moeilijk om om dat goed op zuiver te plaatsen. Want dan stuit hij en dan vliegt hij erbij door. Maar goed, er is nu 10 minuten gespeeld. Maar het is nog wel 0-0.
0: 0 tegen 0. Fusieclub, FC Hollandsveld. Ja, is natuurlijk geen principiële zaterdagclub. Anders zouden ze vandaag niet spelen. Dus zal het vandaag toch aan de bak moeten. Maar er was een probleem met de shirts, zei Jan. Maar Jan, ik heb het reglement erop nagelezen. Is het niet zo dat als er een onenigheid is over shirt, dat de thuisclub voor een oplossing moet zorgen?
3: Ja, dat zou je zeggen, maar het was vrij snel hier gezegd dat Hodo met andere shirts moest komen. En of dat dan nou reden was dat Ruinen ze niet had.
0: Dat is apart.
3: Maar dan had je een groot probleem gehad natuurlijk. En Hollandse Veld kon dan nog gele aanrukken. En we zijn met 10 minuten vertraging dan wel begonnen. Maar inderdaad in geel. Maar ja, de beide ploegen die zeiden dat moet kunnen. Want wij hebben wel andere blauw. En Ruinen heeft blauw gestreed, blauw. En in de breedte en witte eronder. Maar de scheidsrechter ging daar niet mee akkoord. En dan was er wat over en weer. En toen op een gegeven moment kwam belde Hollandse Veld maar op om een gele shirt aan te rukken. Dus ja, ik zeg maar of dat in strijd is met het reglement of wat. Ze wilden voetballen, denk ik. En hebben elkaar gevonden. Ik denk dat dat de reden is hier.
0: Welk shirt is het nu geworden? Want ze hebben, geel. Je hebt natuurlijk het Hodo-shirt nog. En het oude Hollandse.
3: Ja, nee, ze hebben de gele kleur die ook in het logo zit.
0: Oh ja.
3: En dat shirt hebben ze aan in zwarte broek nu. Dus dat stemt er redelijk overeen met het logo dat betreft.
0: Dat is
3: mooi. En Ruinen, van dat was een snel doelpunt in Pessen, was ook bijna in de eerste minuut al tot het treffen gekomen. De grensrechter vlaagde met de scheidsrechter Elwin Langenberg uit Erika vond het een flauwekul dat er voor buitenspel gevlacht werd. En men mocht dus door in de ruikende hodo niet helemaal om. Maar het ging uiteindelijk via 3-4 beentjes die ertussen zaten, kwam er een corner, ging het net goed. En daarentegen is Hodo, of Hodo, heeft zijn Hollandse veld ook al een keer over de rechterkant goed vertrokken en goede bal in het strafschopgebied, wat ook gevaar stichtte. Dus misschien wordt het een leuk evenwichtig partijtje. We zullen het zien. We spelen nu 5 minuten en de stand is 0-0.

0: en de Blizzard. Dat vind jij prachtig, hè, Renier?
1: Maar vooral natuurlijk Windows of My Eyes. Daar kan ik helemaal bij wegsmelten.
0: Ja, dat weet ik. Daarom drijven dat soort muziek ook, hè, voor de liefhebbers. Dat dus dat is hartstikke mooi. Zeg, SVV is geen onbekende tegenstander van PES, hè? Want daar hebben ze het vaak lastig mee. En nu met 1-0 voor, ziet er goed uit.
1: Het is elk jaar raak, hè, met de SVV. Vorig jaar was het zelfs 3 keer. Eén keer voor de beker, toen gingen ze kansloos onderuit met 3-0 op een donderdagavond, weet ik nog. Op een slecht veld en slecht weer. En nee, dat was geen succes. En de... Och, kijk eens even hoe hard het hier waait. Zeg, iemand die probeert die bal hoog te schieten, krijgt hem net zo hard weer op zijn kin terug. Zo hard waait het hier. Het beïnvloedt het spel, inderdaad. En vorig jaar 2 keer 1-1. Je thuis hadden ze nou echt met 4-5-1 kunnen winnen, gezien het aantal kansen. Dat hebben ze nagelaten. Uit waren ze blij dat ze uiteindelijk nog de gelijkmaker maakten in de slotminuut. Dus het is een hele lastige tegenstander inderdaad. Die gaan met heel veel mensen in het eigen strafschopgebied spelen. Dat doen ze nu ook. Komt dat doordat PES natuurlijk gelijk aan de aanval zoekt. En dat pleit natuurlijk ook voor de thuisploeg dat het niet gaat afwachten, maar gewoon voor de aanval gaat. Nou, dat heeft al geresulteerd in de eerste treffer na 2 minuten. En men heeft 1 kansje gehad via Esra Meijer, een kopbal die net naast ging. En onlangs hebben we nog een schot gehad van Frank Priet van 1 meter of 16. Die leek in de kruising te verdwijnen, maar de bal ging rakelings naast. Dus dat zijn de kansen. Oeh, en nu is het Frank Priet die wel heel hard ingaat. En dat levert hem geen gele kaart op, tenminste. Ja, de scheidsrechter die roept hem bij hem. En die zegt, niet meer doen. Zij zegt Ruben van Klink, een hele jonge scheidsrechter, ook wel eens vaker hier geweest. 16 minuten gespeeld en PES leidt nog steeds met 1-0. Heeft kansen gehad op meer. SVV is nog niet in de buurt geweest van Ruben Waningen, die dus ook weer terug is van een blessure. En dat heeft John Kramer en Remmelt Kats natuurlijk heel veel hoofdbrekers opgeleverd. Van wie moet je nu in het doel zetten? En zo kwam Joran Jonker vorige week tegen Hollandse Veld onder de lat te staan. Nou, dat is een jongen van JO19. Hoewel hij het prima deed, hoor. 16 minuten gespeeld, 1-0, leidt PES nog.
0: Een kwartier dus gespeeld. En dat geldt ook voor de wedstrijd Bijlen. Treft Hogeveen vandaag. En als ik het goed heb, is nog steeds de brilstand 0-0 op het bord. Of niet, Wolter? Wolter? Ik hoop niet dat het zo hard waait dat we Wolter niet meer te pakken krijgen. Maar goed, dan gaan we in ieder geval schakelen naar Jan Haak. Jan, kun je mij horen?
2: Ja, ik zit hier nog.
0: Kijk, dat is heel fijn. Neem ons mee. Hoe gaat het verloop van deze wedstrijd?
2: Maar Odo nu of Hollandse Veld een kans krijgt, en dat is niet de eerste, dat is nummer 3 al. Een bal niet ondergebracht, hè, omdat de vuisten van de keeper komt. Zo straks zomer uit een corner helemaal vrij, maar die kop daarnaast. Zit er nou een speler van Hollandse Veld op de knieën in het strafschopgebied van Ruinen, de Zagen, die is wat aangeslagen. Ja, Hollandse Veld zit niet stil. En na de eerste schrikmomentjes veroorzaakt door Ruinen is er nu toch Hollandse Veld die er wat beter uit de schulp komt. Weer goede bal onderschepping. Jong Smit. Dat moet flink gespreid. Dat is een stevige sliding, maar dat mag ook van de scheidsrechter. En zo straks maakt hij in Hensbal. Nou, het was een steenarm van mij. Dat mocht dan niet in deze vliegende tackle. Maar wel de speler van Hollandse Veld. Nog steeds geblesseerd daar in het strafschopgebied bij Ruinen. De scheidsrechter fluit af en gaat er naartoe. En dan ligt het spel hier stil. Als het zo doorgaat, wordt het hier een latertje. 10 minuten te laat begonnen. 5 minuten erover gedaan om een reservebal te vinden. En nu ligt die spel weer stil, omdat de speler geblesseerd is. En er loopt al iemand warm van Hollandse Veld. Dus het spel ligt opnieuw stil. Het zal wel niet worden wanneer wij hier vandaag klaar zijn. Nu gespeeld 11 minuten. En de stand 0-0.
0: Kijken of we nog bij Wolter kunnen terechtkomen. Kijken hoe het gaat in de derby tussen Bijlen en Hogeveen. Wolter? Wolter?
3: Ja, ik hoor je.
0: Ja, heel fijn. Net was je even weg. Ik zei net, het is een derby. Bijlen tegen Hogeveen. Zie je dat op het veld terug?
4: Ja, het is ook wel moeilijk, want ze zijn allebei wel even verhaal, maar we hadden net al een behoorlijke lange blessurebehandeling van een van de pijlen. En het is, dan moet weer een minuut aan de kant zitten, dat weet je hoe het gaat. Maar goed, de wedstrijd is eigenlijk nog niet, wel kleine kansen. Nu ook weer een hele diepe paas, maar die komt in één keer bij de keeper. Het waait dan in de lengte van het veld. Ja, dan is plaatsen natuurlijk ook moeilijk, maar ook tegen de winter wel moeilijk. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met zulke wedstrijden. Maar goed, de keeper heeft in ieder geval weer de bal van Bijl en dat proberen ze weer. Nu hier op links. Dat is behoorlijk een snelle bal van Grutter. En die plaatsen naar binnen. Ja, dan proberen, die komt wel aan. Dat is wel iets makkelijker tegen de wind aan plaatsen. Nu wordt hij weer onderbroken door Robin. Nee, ik wees het wel weer terug. En dan gaat hij weer naar de middenlijn terug. Nou, op rechts naar Michel Vecht. En die plaatsen komt weer in bezit. En dan moet je nu die paas aankrijgen. Ja, dat weer en weer terug. Ja, het gaat heen en weer. En dan komt hij inderdaad door de wind. Nu weer, nou weer de hoge wind weer. En jij mag gelijk weer kwijt. Dus het is een flippervoetbal zo. Nu weer op links. Dat is Philip Grutter. Die heeft de bal van Bijlen. Nou, die kijkt even rustig. Die schiet daar vlak bij de tribune. Dan krijg je een missie in te looten. Nou, Hoogveen onderschept hem weer. En dan kunnen die weer proberen weer in de wedstrijd te komen. En dat zal wel lukken. Dat was Mike kritisch. Die krijgt nu op rechts helemaal wat weer geplaatst. Nou, de Van Hoog van der Haar. En nu op links. Nou, proberen wie me ervoor krijgt. Hij heeft de bal nog. Hij krijgt nog. Hij gaat misschien overdacht blij. Nee, hij heeft nog steeds in bezit. Druk nog wat. En ja, ze zitten fel op elkaar. Ik weet niet of het is. Geeft gewoon een achterbal. Maar goed. Het is voorlopig. En we hebben dan officieel 21 minuten gespeeld. Maar het is wel koppen door de blessure. Maar het is nog 0-0.

0: geresideerd op dit moment in Las Vegas, had ik gehoord deze week. En daar is hij druk bezig met zijn Elvis-imitatie. En hij schijnt het heel goed te doen. Wie het ook goed doet is Pes, hè, Reinier?
1: Ja, qua resultaten zeker, want het staat nog steeds 1-0 na 25 minuten spelen. Maar FVV heeft haar eerste kans gekregen. Dat was geen kleintje. Het was een prima steekpaas door het midden. En toen kreeg Arjen Cox die bal. Ja, en dan krijg je die geëikte misser. Met rechts raakt hij de bal aan en hij wil met links schieten. Ja, en dan schiet je in het luchtledige. En daar kwam Persen bijzonder goed weg, hoor. Want hij kwam vrij voor Ruben Waningen. Maar goed, hij verprutste die kans dus. En hij kreeg ook nog een gele kaart. Ja, niet daardoor, maar later. En nu een vrije bal van SCV, van Jalving, in de handen van Ruben Waningen. Die wil heel snel uit gaan schieten. Heeft wel heel veel tijd nodig, maar het mag allemaal van scheidsrechter Van Klinken. En Persen heeft, is alweer een hele tijd geleden dat ze een kansje kregen eigenlijk. Lent en Oever is er ook niet bij, dus dat betekent dat de verdediging toch wel door de kaart is gegooid. En mag Kramer blij zijn dat Milan Kolen weer van de partij is, zodat hij in het centrale duo kan staan. En die heeft nu ook gelijk de bal. Maar Frank Priet schiet de bal over de zijlijn. Dus het even een rommelige fase nu, zo rond die 25e minuut. Met nog steeds wel die voorsprong. Maar ja, het is wel een fragiele voorsprong natuurlijk. Want de SVV die hoeft maar één keer gevaarlijk te zijn. Nou, dat was zo net al zo. En toen laat dat een waarschuwing zijn voor Persen. Want om nou te zeggen dat het echt sprankelend voetbal, dat kan ik ook weer niet zeggen. Het is vrij rommelig, veel overtredingen. De wind, zei ik al eerder, speelt echt bij de ploegen wel part. Een hoge bal hoeft juist niet te geven, want die krijg je net zo hard weer terug op je bril. Nu dan Frank Priet, net over de middenlijn. Misschien dat een standaard situatie dan oplossing biedt. Maar nee, hij gaat hem helemaal terugspelen naar Milan Kolen. En die gaat hem naar Sven Evenhuis, want dat is het centrale duo. Gaat in een heel laag tempo, allemaal op eigen helft nog. Nou, dat geloof ik wel. 27 minuten gespeeld. 1-0 voor de Persen.
0: Nog steeds 1-0 en bijna een half uur gespeeld. Bijlen Hogeveen speelde natuurlijk in dezelfde klasse. Hogeveen haalde de eerste wedstrijd flink uit en Bijlen wist ook aardig te scoren. Maar dat wil nu niet echt lukken vandaag, hè, Wolter?
2: Nee, ja, ze hebben net dat ook weer een kansje, maar net de bal niet onder controle. Maar ja, het is een lastige wind, wat Renier ook al zegt. De bal, ja, tegenwind, daar ruimt hij af natuurlijk. En daarvoor had hij veel te hard. Maar er was net al een mooi schot op links van Dylan Eibring. Maar de binnenkant van de paal, maar de keeper die bekende de hoed uit, een goede zicht van Bijlen uiteraard. En dat is wat belangrijk. Maar goed, het is nog steeds. Ja, nu mag Hogeveen toch op, die kunnen we nog even meenemen, een corner op rechts nemen. Loopt er niet zo hard naartoe, maar goed, hij is al in de buurt. Dus kijk daar wat hij komt. Er staan behoorlijk wat spullers van beide partijen voldoende. Even kijken, ja, er wordt even goed. Niet dat hij met links neemt, maar die wint. En dat zal ook wel, ja, komt hij. Er staat wel iemand, dan weer de keeper. Maar nu is er een corner aan de andere.

0: Een doelpunt en nog veel meer gekke dingen, geloof ik.
1: Ja, er was een doelpunt en er was ook een pengel voor Bijlen. Ja, ik denk dezelfde manier dat Roger Winnen mee kreeg. Dus dan kun ik zo zeggen, daar Meijering scoorde daaruit. Maar even later, dat er een behoorlijke charge op hun strafschopgebied door een van de spelers van Bijlen. En dat was Donovan Geert, die heeft de rood gekregen. Dus ze spelen nu met 10 man. Terwijl Overveen nu weer in de aanval is. Nee, de keeper die redt het nog. En dan weer een klein kant. Oei, die werd omver geduwd. Maar dat laat hij terecht doorspelen. Dat was geen probleem. Maar Overveen heeft nu de kans. De wind is ook wat gaan liggen. Dus dan kun je ook wat zuiverder voetballen. Dus ja, maar het kan ook even. Maar de zon schijnt hier volop. En dat is wel trekken. Maar het is ineens een wedstrijd geworden. Maar ja, Overveen die speelt al tegen 10 man. Maar staat voorlopig nog steeds zo op 1-1. En ja, nu een verre paas hier op rechts. Dan wordt toch weer onderschept. Maar die gaat over de zijlijn. En dan mag Overveen, ja, midden op 20 van de hoekvlaag mogen. Dat is achter de bal, even kijken. Er wordt er onder controle. We moeten weer proberen weer terug te krijgen. Dat lukt ook. En nu, een goede voorzet. Hij draait in de hoek. Maar daar is eigenlijk toch nog weer. Nee, nu krijgt Bijlen toch weer een kans op de counter. Maar wordt daar weer onderbroken. Er is nu 76 minuten gespeeld. Maar ja, het is wel 1-1.
0: Nog een kwartier te gaan dus daar. Jasper van der Laar was degene die scoorde voor Ruinen. En er kwam een antwoord, hè Jan?
2: Ja, inderdaad. Door uiteindelijk een kopbal van Eck of kopballetje. De goede actie kwam van de linkerkant een voorzet op zo van Zomer. En die kopte niet op doel, maar legde hem gewoon dwars. Omdat Van Eck helemaal vrij stond daardoor voor het doel van Ruinen. En die kopte hem feilloos in. Dus 1 tegen 1. Ja, dik verdiend zal ik zeggen. Want Hollandse Veld is een bovenliggende partij. En daar gaat dan even kijken. Voering aan de rechterkant. En wat doet hij? Schiet in het zijnet. Ja, dat zal niet de bedoeling geweest zijn. Want ik denk dat hij voor wou zetten om 2 spelers van Hollandse Veld aansloten. Maar de bal die vloog in het zijnet. En ja, wat ik al zei, de dik verdiende gelijkmaker is dan op het scorebord gekomen. Want op een gegeven moment was er 1 ploeg die voetbalde. Dat was Hollandse Veld. Maar je moet hem er nog maar in zien te krijgen. En ja, kwam er steeds meer lange ballen in de vorm van een voorzet. En daar was dan eindelijk 1 bij die goed viel voor Hollandse Veld. En ik kijk op het klokje. We zijn iets meer dan over de helft in de tweede helft. Dus het is allemaal benieuwd of Hollandse Veld van die verdient hier wel een kleine zegen dat nog tot stand brengt. Maar je zult altijd zien, het is voetballen dat het juist weer de andere kant uit gaat. In ieder geval een ingooi voor Strijker. Strijker was op avontuur. En die mag bij de cornervlag ingooien van Ruinen. En waar slingert hij hem naartoe? Want dat zal niet meevallen om medespeler te bereiken. Ja, gooi hem in een strafgebied. Kom ze maar bij Jon Swit. Kan die en oh, wat een kans van Eck. Maar die schiet hem voor langs. Oh, helemaal vrij krijgt hij hem aangespeeld. En het is een kwestie van even de verre hoek opzoeken. Dat deed hij ook maar. De doek was iets dichterbij dan hij beoordeelde. En de bal gaat dus voorlangs. Ja, daar mist Van Eck een dot van een kans om zijn tweede te maken. En dus Hollandse Veld op voorsprong te helpen. Doeltrap voor Ruinen, voor Van Belkum. En we spelen 25 minuten in de tweede helft.
0: Ik ga je onderbreken, want bij Wolter is er spanning. Vertel.
1: Ja, oh, je hoort mij nog niet, ja.
0: Ja, ik hoor je heel goed. En ja, ik begrijp dat er bij jou wat gebeurt, hè?
1: Ja, dat is inderdaad waar de Hogeveen een behoorlijke snelle aanval hebben ze gescoord. Maar dat door een kluwe gescoord. Ik heb niet gezien wie ze gehouden heeft. Maar dat kun jij straks wel zien. Maar dat is nog met 11 minuten te spelen. Is dat perspectief voor Hogeveen.
0: Daniel Arends.
1: Oh, kijk eens aan. Nou ja, goed. Dat is gewoon een mooie doelpunt. Nu weer een kans. Nu weer op links. Dat gaat weer alleen, maar er staat er niemand bij hem. Kan dan weer toch nog weer op links naar voren, want het is een kluwe van spullen. En dan moet je hem ook maar weer net goed krijgen. Nu gaat hij weer helemaal terug op dat. Maar dan, ja, dit doen ze goed. Je moet natuurlijk niet direct er weer in spelen, maar de ruimte zoeken. En dat was goed gedaan. En nu een voorzet. Nou, dat werd ook weer goed gespeeld op rechts. En dan nou proberen ze. Hij krijgt hem voor, maar daar staat niemand. Maar goed, Hogeveen, die kan hem toch nog weer pakken. Nee, Bijlen heeft hem nu weer.

puntenmoppeling, maar die gaat er over de zijlijn. Ja, en zo is het toch wel, ja, verrassend kun je het ook niet zeggen tegen die man. Maar Hogeveen was gewoon in verhouding met de eerste helft, waren in de tweede helft veel beter. Maar ja, die had een paar snelle mensen, maar dan moet je natuurlijk, je moet zelf gaan voetballen. En dat doen ze nu. Maar goed, we hebben nog 10 minuten officieel te spelen. Er is al wat tijd bijgekomen, er zijn wat blessures behandeld. Maar het is wel 1-2, dus...

0: Nee, dat duurt nog even. Maar in ieder geval, dat was het een lekker nummertje. Ik denk dat ze ook wel dat soort nummertjes draaien nu bij Pessen, hè, met deze voorsprong Renier.
1: Nou, ja, er wordt geen muziek gedraaid tijdens de wedstrijd. Dat niet.
0: Nee, in de kantine.
1: Ja, daarna wel, denk ik. En inderdaad, er zal wel een groot feest komen. Daar zijn ze wel goed in hier bij Pessen.
0: Daarom.
1: En ook in voetballen, want het is natuurlijk een afgetekende 5-0 voorsprong voor Pessen tegen SWV 04. Op zich is dat wat we vooraf toch eigenlijk wel verwachten, maar dat de uitslag zo groot zou uitvallen, dat denk ik niet, dat heel veel mensen daar rekening mee gehouden hadden. SWV kreeg nog de kans op 5-1, hoor. Het was een hele grote kans zelfs voor Stan Sibon, maar die schoot de bal voorlangs. Nu wordt er Remmert Verbrugge weggestuurd, gaat in duel met Jarno Wesseling, maar daar is weer geplacht en afgefloten wegens buitenspel. Jurgen Nes is in de ploeg gekomen voor Tom Koops als linksback. Is ook een tijdje af, is op vakantie geweest, is net terug. Dus, en ook Robin Hocke is op vakantie. Die zal denk ik volgende week tegen Hogeveen zaterdag weer van de partij zijn, denk ik. Maar goed, de wedstrijd het is natuurlijk een beetje een nachtkaars idee. Want RCV probeert het wel, maar de echte overtuiging is er natuurlijk niet meer. En dat geldt ook voor Pessen, dat nou wel graag de zesde erin wil prikken. Maar echt, de spirit is er natuurlijk niet helemaal meer. Dat is ook wel logisch. Alleen geen tegendoelpunt. Ik denk dat Jon Kramer daar ontzettend van zal balen als er toch SBV nog in slaagt om de 5-1 te scoren. Dat wil Pessen dan uit alle macht zien te voorkomen. Maar SVV valt wel aan. En ik moet wel zeggen, dat pleit dan wel voor de ploeg. Het gaat gewoon voor die ene treffer dan. Met Ruben Jansen, de aanvoerder. Geeft hem zomaar aan Senne Hartges. Maar ja, die heeft een ander shirt aan. Dus misschien kan Pessen nu aan de linkerkant weg. Ja, maar dan is die bal van Jurgen Nes een beetje onnauwkeurig. Hoewel hij tegen Frank Priet aan gaat. En de keeper de bal uitkopt. Want het was buiten het zassengebied. En ach, dan wordt Senne Hartges weer neergelegd. Door Stan Sibon. En krijgen we een gele kaart. Dat zit er wel in, inderdaad. Een gele kaart voor Stan Sibon. Frank Priet heeft ook al een gele kaart gekregen. Dat is een speler dan van Pessen. En zo heeft SCV al 3 gele kaarten op hun naam staan. Want dit was inderdaad een te harde overtreding op Senne Hartges. Net buiten het stadsgebied, wel op een mooie plaats. Remmert Verbrugge gaat erachter staan. 3 minuten nog te spelen. En Pessen lijkt natuurlijk comfortabel met 5-0.
0: Ja, dat lijkt zeker comfortabel. En ik denk dat ze de kantine aan het inrichten zijn voor een feestje. Want dat kunnen ze daar zeker in Pessen. Wolter, ik begreep dat die Jordy Bos, die speelde de bal wat te ver voor zich uit. En die wilde dat corrigeren, maar die ging daar heel onbezuist in. Kun jij je daarin vinden in die woorden? Terecht rood?
2: Ja. Daar was iedereen van over eens. Behoorlijk op, hoor. Dat was keihard erop in. Volop met over. Ja, met de benen naar voren en dat soort dingen. Maar goed, er is nu toch een verlossend doelpunt weer bijgekomen. En volgens mij was er weer Daniel Arends. Dus Hogeveen staat nu met nog 3 minuten officieel. Staan ze ook op 3-1. Dus
0: hier staan Sander van Veen.
2: Oh, dat kan ook wel, hoor. Want ik kijk in de zon in en dan staat het ervoor op. Maar goed, er is een doelpunt. Dat is het belangrijkste. Dus nu is het toch de keeper weer van de Hogeveen. Ja, die houden nu toch misschien wel een beetje op zekerheid. Maar ze waren de tweede helft sowieso, ondanks dat het toen nog wel 11 man was, was Hogeveen de betere ploeg. En dat ook meer kansen gecreëerd. En bij Bijlen is vooral op snelheid. En als dan de bal niet goed om het boord komt, dan wordt het wat makkelijker. Nu Bijlen een verre bal, maar ik denk dat de keeper die kan hem zelfs meenemen van de Hogeveen. En dan weer naar voren trappen. En dat gaat ook heel langzaam nog. Ja, haast is er niet meer. Dat hoef je ook niet te hebben bij 3-1. Zou misschien wel leuk zijn dat er nog een doelpunt bij kwam. Maar goed, we zitten op 10 minuten van het eind. Maar er komt zeker tijd bij. En het is al wel 3-1 voor Hogeveen.
0: 3-1, dat betekent denk ik wel dat het in de tas zit. Dus de punten worden weer meegenomen naar Hogeveen. De punten zijn nog niet verdeeld tussen Ruin en Hollandsvelde, Jan.
2: Nee, zoals nu staat, gaan ze me elk met een puntje verder. Maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. En volgens de klok is er nog 10 minuten. Dus daar kan nog heel wat gebeuren. Maar als er één ploeg recht heeft op de overwinning, is het wel op onze veld. Alleen dat laatste setje is er net. Jorn Smit, een geweldige schot in de benen. Net op de kop van de strafschopgebied krijgt hij de bal. Ik denk, nou, daar komt ze knal. Nee, legt iemand op rechts. Rekent die speler dan weer niet op. Dan gaat het een veelbelovende aanval gaat opeens dan weer de mist in. Dus kijken wat we nu weer hebben. De speler van Rijnen in zijn eigen strafschopgebied tegen de vlakte. Dus we hebben opnieuw een onderbreking hier. Nou, hij komt weer op de knieën en zo langzamerhand weer in de benen. Is de verzorging al onderweg? Mag die niet? Ik geloof niet dat de scheidsrechter zegt verzorging moet komen. Ja, hij praat de speler weer beter. Hij staat gewoon overeind. Hoeft dus ook niet aan de kant. En dan gaan we weer verder. Maar ondertussen staan er heel wat mensen te drinken hier in het veld. Ja, dat gaat dus niet helemaal goed. Nou, Leunen gaat ingooien. Diep op eigen helft aan de rechterkant. En geeft hem aan Hollandse Velden. Maar Hollandse Velden de bal uitgespeeld heeft in verband met een speler van Arnhem. Daar gaan we weer. Met z'n allen op de helft van Ruinen. Van Ruinen zakt steeds verder terug. En Hollandse Velden neemt dan maar het geduld om in de achterste linie de bal van de een naar de ander te schuiven. Maar we moeten naar het strafschopgebied toe. Want anders wordt het niet met elkaar. Nu eens kijken. Komt daar een slinger in het strafschopgebied van de linkerkant? Ik denk het niet. De bal rust gelegd op Stomen. Die stapt over. Ja, daar Strijker helemaal van de klus kwijt. Van die rekent daar niet op. Zomer ingeschoven. En naar de rechterkant. En dan kan Voering komen met een voorzet richting tweede paal. Van Eck. Ja, veel te hoog voor Van Eck. Keeper aan de lengte. Veel langer als de keeper van Hollandse Veld. Nou, die staat bijna op de middenlijn. Ik zal maar oppassen. Want een lange bal eroverheen. En je bent gezien. Maar de bal wordt zo weer in de voeten geschoten van Strijker. Strijker geeft daar zoveel nonchalante bal. Die heeft het vandaag vooral mij niet. Want dat was weer een hele slechte bal van Strijker. Volgende van Reunen tegen de vlakte. Ik denk kramp zo te zien. Van de trekt ze beide schoenen achterover. Nou, dat wordt geassisteerd door een speler van Reunen. En ik denk dat er dan ook nog een wissel komt. Spelletje ligt weer stil hier. Nog 8 minuten volgens de klok. Komt gegarandeerd wat bij. En de stand nog steeds 1-1.
0: Nou, we hopen dat we in ieder geval die stand nog mee kunnen nemen. Want we gaan dan richting 4 uur. PES tegen SVV is afgelopen, denk ik, Reinier. De Polonaise is begonnen.
1: Ja, inderdaad. Dat gaat nu van start. PES wint inderdaad vrij gemakkelijk. Of heel gemakkelijk eigenlijk, met 5-0. Na een 4-0 ruststand al. In de tweede minuut was dan raak Remmert te Brugge. 35e minuut, Niek Brinkman 2-0. 45e minuut, Senna Hartges 3-0. 46e minuut, eigen doelpunt van Joost Tiele 4-0 ruststand. En in de tweede helft heeft de PES nog 1 keer kunnen scoren. En dit was wel de fraaiste treffer van Ezra Meijer. Mooi schot van 1,30 meter vlak langs de paal. 5-0. En kansen zijn er nog wel geweest. Ik heb er 11 in totaal genoteerd voor PES. En zo'n 4-4 voor SVV. Maar de eindstand is 5-0. PES doet wat het moet doen. Wint de eerste thuiswedstrijd. En pakt dus ook de eerste 3 punten in deze nieuwe competitie.
0: Kun je spreken van herstel na vorige week?
1: Ja, het is natuurlijk een andere wedstrijd. Dit is een andere tegenstander. SVV, ik zei het al, is geen hoogvlieger. Hollandse Veld is natuurlijk een betere ploeg. En daar had PES het best moeilijk mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat je zo'n wedstrijd ruim wint. Want dat geeft natuurlijk wel vertrouwen voor de volgende wedstrijd tegen Hogeveen zaterdag. Maar of dit nou echt beter voetbal was dan vorige week, dat weet ik niet. Maar zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Nee, precies. Het is een beetje een competitie. Als ik kijk, Zuidwolde is denk ik wel een favoriet.
1: Ja, dat is echt titelkandidaat nummer 1. En PES zeker niet. Maar en Hollandse Veld misschien. Dat weet ik niet of die dat vol kan houden. Maar PES zal toch geen zorgen moeten hebben over degradatie of iets dergelijks. Daar wordt tenminste niet van uitgegaan. Maar ook niet dat men een periode kampioen wordt of dat men kampioen wordt. Dat niet. Maar gewoon leuk meedraaien. Precies. En bij de top 5, 6 of zo. Dan is men tevreden hier.
0: Nou, heel goed. Dank voor je bijdrage. En tot later in de uitzending. Bijlen Hogeveen, 1 tegen 3, Wolter. Is daar afgefloten?
2: Ja, is afgefloten. Ja, dat was ook eigenlijk... ik wil gewoon zeggen, Hogeveen... die is daar niet veel van terechtgebracht. Maar tegen de wind in. Vooral op de vloer was veel en veel sneller. En er kwamen goede kansen. En het hadden er meer moeten zijn. Maar goed, ze hebben met 3-1 gewonnen. En het is natuurlijk wel mooi... dat ze na 2 wedstrijden op 6 punten staan. En een goed doelsaldo. Dat kan ook nog heel belangrijk worden. En redelijk goede wedstrijd de tweede helft. Minder de eerste. Maar goed, Hogeveen wint.
0: Nou, Hogeveen wint dus in ieder geval, dus dat is een mooi resultaat. Ruinen speelt nog tegen Hollandse Veld. De bal rolt nog, Jan.
3: Ja, de bal rolt nog en het wordt ook steeds onstuimiger in het algemeen. En ik kijk op de klok, nog 5 minuten, maar er komt dan wel weer wat bij. Want we hebben een blessurebehandeling en die kent en weer allerlei wissels. En zeg maar hoe de scheidsrechter bij gaat tellen. En ik kijk op klokkie, dat gaat dus niet worden voor onze nieuwsuitzending. Maar we zullen eens kijken hoe ver we komen. In ieder geval is daar Hollandse Veld weer in balbezit. Van Veen die gaat terug op de keeper, denk ik. Ja, inderdaad, de keeper staat er inmiddels ook zo'n beetje op de middenlijn. Nou, als die er straks maar niet met een verre bal vanaf het middenveld te verrassen wordt. Van het Hollandse Veld, die heeft behoorlijk wat foute passes, zoals nu ook weer. Maar mag dan uiteindelijk nog wel ingooien. Een bal op het middenveld onderschept wordt. En dan vliest Hollandse Veld dan wel eens een balletje. Dan ben je de pineut. En ik hoor de trainer ook niet over om die keeper even terug te sturen. En die komt steeds verder naar voren van. Nee, staat straks in het andere doel. Nou, de balletje wordt constant rondgespeeld erachter. Ja, zit geen snelheid in. Zomer van Veen, Zomer. Nou gaan we dan eens een keer naar voren. Woerie geeft hem door. En Justin Snipper is de tegenstander kwijt. Kan die nu inpaarsen op Strijker? Ja, dan komt de mogelijkheid voor Van Eck weer tegen de team. Oh, weer een dot van een kans door Van Eck gemist. Oh. Alleen voor de keeper hoeft hem maar opzij te tikken. Speelt hem recht vooruit op de keeper. Ja, Van Eck heeft er ingeschoord, maar hij had, en dat was de vorige wedstrijd ook zo dat ik erbij was, toch 2-3 meer in moeten leggen dan vandaag. Dus niet is scherp genoeg, laten we zo maar zeggen. Maar we krijgen nog een corner. Wie weet, misschien roost hij erin, dan is het weer helemaal goed gemaakt. Dan komt de bal richting tweede paal. Richting tweede paal. Want men moet er allemaal achteruit lopen om nog balbezit houden. Nou, dat lukt dan nog. En dan gaat de bal over de zijlijn inderdaad, maar Hollandse Veld ingooien. Van Eck, kan Van Eck nu wat doen? Heeft de bal te pakken op de kop van de strafgebied, legt hem terug. Zal dit er nu ingemaakt worden? Inderdaad, in de zomer in het duel met de keeper. De keeper wint hem en dan kan Ruinen eruit. En daar staat wel weer nog een goeie kopper Strijker. Nou, dan gaat de bal over en weer en daar wordt de tegenstoot eruit gehaald, maar nu is Ruinen denk ik aan de linkerkant weg. Nee, Van Veen heeft goed opgelet. Van Veen gooit hem onmiddellijk naar de linkerkant. En dan gaat Van Eck weer in de lucht, maar die verliest het. Dus kijken, maar uiteindelijk is het dan de speler van Ruinen die de bal over de zijlijn werkt. En dat betekent dat Hollandse Veld mag ingooien. Te spelen, ja. Volgens de klok nog 2 minuten.
0: Twee minuten,
3: Jan. Gegarandeerd waarbij stand 1 tegen 1.
0: Nou ja, we gaan kijken of we na rust nog kijken of we contact met jou kunnen. Maar ik denk dat de wedstrijd dan is afgelopen.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
6: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 4 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Wij zijn DNA. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
4: Inderdaad, voetballen we nog steeds 3 minuten en de naspeeltijd. Dus eens kijken of hier nog gebeurt van alles. En men schreeuwt elkaar met de grootste woorden. De krant uit, die zit ook een van mij. Die heeft nog zelden of nooit zo'n blul van een scheidsrechter gezien. Maar voorlopig voetballen we nog wel. Ik hoor trouwens wel een deuntje, maar ik neem aan dat ik gewoon door kan gaan. En eens kijken, kan Hollandse Veld met een terugspelbal. Dat is een bewuste terugspelbal. Dat gaat net goed voor Hollandse Veld. Wat weer een nonchalante bal. Justin Snipper, Justin Smith. Nee, dat kan Woering misschien niet. Nee, de bal gaat naar de linkerkant. Terwijl Woering aan de rechterkant vertrokken was helemaal vrij. Nu kan de bal naar de linkerkant. Ja, die wordt zo ingespeeld. In de speler van scheidsrechter vindt het ook genoeg. We zijn hier na 4 minuten na speeltijd klaar met de wedstrijd. Ja, Ruinen-Hollandse Veld geëindigd in 1-1.
5: 1-1, dus een gelijkspel. Nou ja, dat is jammer. Straks hoort u natuurlijk van mij de uitslagen, rangen en ook dan de standen. Hoe dat in deze klasse 3F gaat. Want ja, Pest won dus met 5-0. Hoogeveen won met 3-1, of 1-3 moet ik zeggen, uit bij Bijlen. En dit is een 1-1. En dat heeft natuurlijk wel wat gevolgen voor de stand gezien de wedstrijden die vorige week waren. Maar goed, dat hoort u later in de uitzending. Gisteren, ik zei het al in het einde van het vorige uur, gaan we even terugblikken op de wedstrijden die gespeeld zijn. Noordse Schut speelde thuis. Vorige week ging het toch wel verrassend hard onderuit. Dus men was uit op revanche en onze verslaggever was ter plekke en die sprak de trainer.
6: Arjan, dit was volgens mij lekker, hè? 4-0.
7: Ja, na vorige week is dit wel een hele welkom overwinning. En ook zeker de manier waarop we het met elkaar gespeeld hebben vandaag. Nou, dat stemt wel naar tevredenheid.
6: Waar zat het verschil in?
7: Nou, ik denk sowieso dat we vorige week moesten we dus met 7 aanvallers gaan voetballen. En dat werkte niet. Nou, de hele week in ieder geval weer teruggegaan even naar de basis van wat willen wij en hoe willen we spelen. Dat weer heel duidelijk weer opnieuw op papier, in het veld weer opnieuw neergezet. En nou, dat heeft uiteindelijk nu geresulteerd in dat we de organisatie gewoon veel beter hadden staan. Ja, en dan zie je dat wij ook goed kunnen gaan voetballen. Nou, je ziet dat Jay terug is, dat scheelt natuurlijk een stok op een borrel. We hebben Enrico, die hebben we op de bank gezet uit voorzorg, omdat hij wat pijntjes had. Nou, dat je dan nog zo iemand nog het laatste half uur kan brengen. Ja, dat stemt gewoon naar tevredenheid. Maar ook een Silvan die je dan brengt, of een Aaron die dan inbrengt samen met Quinten. Ja, waar je vorige week in de aantallen wat lager zat, hebben we nu de selectie weer wat completer.
6: Eerste helft spelen jullie vrij goed voetbal, maken 4 goals. Ik denk dat je daar wel heel erg tevreden over kan zijn. En ook de manier waarop de goals afgemaakt worden.
7: Ja, zeker. Ik denk dat we daarin echt voetbal een doelpunt hebben gemaakt. Via de flanken er doorheen gekomen zijn en dat echt goed uitgespeeld hebben. Ik weet nog niet eens of we nou echt nou 1 of 2 doelpunten meer hadden kunnen maken. Want het was bijna 100% scoren dat elke keer dat we voor het doel kwamen was kassa. Ja, goed, dat helpt.
6: Vaak zie je het ook met voetbal, 4-0 voor bij de rust. En dan tweede helft, dan appt dat wat weg. Jullie hebben wel kansen gehad, maar is dat misschien dan toch die concentratie die dan misschien net niet optimaal is, dat die kans er dan wel in gaat?
7: Ja, ik denk dat het ook een beetje van beide is. Kijk, je ziet ook, een tegenstander gaat ook wat anders doen. Hè? Die hebben natuurlijk ook in de rust wel te horen gekregen dat hetgeen wat ze brachten, de eerste helft, dat niet genoeg was. En dat zag je ook wel, dat die tegenstander steeds meer, veel meer de duels met ons ging opzoeken. Ja, dan wordt het wat lastiger voetballen. Maar ik ben ook heel eerlijk dat ik vind dat we daarin ook te makkelijk lijkt het van de zijkant. Laat ik dan even dat zo benoemen. Maar dat we echt, dan kunnen we steekballen geven, kunnen we aanvallers wegsteken. Ja, dan komt die bal elke keer niet aan. En dat ik denk dat dat een vorm van concentratieverlies is, doordat je met 4-0 voorstaat en eigenlijk ook bijna de hele wedstrijd niks weggeeft. Wat dat gemakzig is, ik weet het niet. Het zou niet hoeven, want als je ziet hoeveel mogelijkheden we nog konden creëren als die eindpaas gewoon goed was, dan had het nog wel de uitslag misschien wel groter kunnen zijn. Maar laat ik ook blij wezen naar vorige week dat we met 4-0 gewonnen hebben en de 0 gehouden hebben. Dus dat is mooi.
6: Deze nederlaag, of tenminste de nederlaag van vorige week, heb je nu weggepoetst. Wat is uiteindelijk de ambitie dit seizoen in Norsenschut?
7: Nou, kijk, je ziet als wij met de eerste 15, 16 en iedereen in de benen is, dat we echt een goede selectie met elkaar hebben. Met de jonge jongens erachter die telkens hun minuten kunnen maken en heel veel minuten in het tweede spelen. Je ziet nu met Jury en met Justin dat daar qua voetbal veel bij gekomen is. Alleen die moeten ook wennen aan de intensiteit wat er vanuit Schut gevraagd wordt. Die hebben daar de stap in te maken. En zelf zijn we heel druk bezig om het voetballende gedeelte waar we de jongens goed in kunnen gebruiken, om die juist een extra te gaan benutten. Nou, en als we dat gaan samenvoegen, Dan denk ik dat we echt een heel goed team hebben waar die mee kan strijden in de linker rijtje. En linker rijtje bedoel ik dan wel top van het linker rijtje. Dus dat is onze ambitie.
5: Ja, u hoort de trainer van Norsenschut en de ambitie is heel duidelijk. Ons verslaggever liep ook op het veld tegen twee mannen aan. Nog een keer samen voetbal op het mooie niveau. Die wens leefde al enkele jaren bij Justin en Jury in Beumins. Dit seizoen kwam het er eigenlijk niet van bij FC Edelum. Maar ze zijn herenigd en ze wilden nog op niveau spelen. En Martijn sprak met ze.
6: Justin, bij Norsenschut. Vorige week verloren bij Twedo. Vandaag 4-0 overwinning. Tevreden?
8: Ja, zeker tevreden. We hebben volgens mij wel goed opgepakt. Hij vond vorige week zo dik verliest. Ook een beetje onnodig, want echt super slecht. En dan dit 4-0 is prima, dacht ik.
6: Jury, die zat er lekker in, of niet?
9: Ja, niet normaal, hè? De oefen maar de hele week op. Veel afrond. Oude trainer van. Dus ja, dan beloon dat zaterdag.
6: Waarvoor hebben jullie ervoor gekozen om bij Norsenschut te gaan voetballen?
9: Nou, in ieder geval, we waren nog een paar jaartjes samen voetballen. En Schut is natuurlijk tweede klas, een mooi niveau. En vorig jaar vijfde klas gespeeld. Ook hartstikke leuk hoor, maar dat is toch wat minder dan je gewend bent, zeg maar. En dit is mooi in de buurt. Ik de fiets, de viaduct over, zeg maar. Ik laat me uitvieren, ben ik al thuis. Dus voor mij ideaal. En Jury wordt ook wel. Hij wil nog één keer helemaal goed fit worden. Nou, dat kun je zien. Hij is hartstikke fit. Vandaar voor mij aardig goed gespeeld. Dus dan is het mooi zo samen.
6: Ja, Jury, je hebt er volgens mij heel veel voor gedaan, hè, afgelopen zomer.
9: Ja, wat is veel, hè. Ik heb juist niet zoveel gedaan. Niet zoveel eten. Niet zoveel eten en meer lopen. Ja, dan. Ik wou nog één keer met Justin op een mooi niveau. Ja, er moest wel even wat gebeuren. Maar dat is nu gedaan. Nog niet helemaal tevreden. We gaan nog ietsje langer door, nog ietsje fitter. En dan voor het mooie seizoen.
6: Heeft het ook nog meegespeeld om eventueel samen nog weer bij Elim te gaan voetballen? Of was echt Norsenschut de eerste keus?
9: Het lag een beetje aan mijn vader. Als mijn vader trainde zo aan bij Elim, dan had ik gezegd van joh, dan wil ik ook nog wel een jaartje of een paar jaar bij Elim voetballen. Maar dat is allemaal heel raar gelopen. Voor mij heb ik wel vaker wat over gezegd, dat ga ik niet doen, want dan word ik weer geïrriteerd. Maar voor de rest niet eigenlijk. Voor mij in ieder geval niet. Dat is wel een beetje een gesloten boek.
6: Wat voor een seizoen hoop je dat het gaat worden met Norsenschut?
9: Ik hoop een heel mooi seizoen. Slecht begonnen, vandaag goed. Ik hoop dat we mee gaan doen om de prijzen.
6: Meedoen om de prijzen, dat is natuurlijk ook de ambitie van de club zelf natuurlijk. Voor het seizoen net naast de na-competitie gegrepen. Justin, jij komt uit de vijfde klasse van DKB. Was het even aanpoten om weer naar het niveau van de tweede klasse te groeien?
9: Dan heb je me vandaag zien voetballen of niet?
6: Ik heb je zien voetballen, dat ging hartstikke goed,
9: nou,
6: of niet?
9: Nee, ik heb geen pepernoot geraakt, helemaal niks. Maar ja, het is natuurlijk al een beetje aanpoten. Maar als je een beetje op niveau hebt gespeeld, dan is het wat makkelijker aanpoten, denk ik, dan als je gelijk moet staan van Robin Koopman. Vind ik hartstikke knap hoe zij het doet. Want die is wel van een vierde klasse naar een tweede klasse. En die voetbalt hartstikke goed. Dus dat vind ik wel, dat is knapper, denk ik, dan als je al wat op niveau hebt gespeeld, denk ik.
6: Hoe voelt dat voor jou? Is dat echt wel weer die stap van vierde klasse naar die tweede klasse?
9: Ja, dat is voor mij ook wel weer een stap. Je komt natuurlijk van redelijk verder dan. Maar ik heb natuurlijk altijd wel een keer een beetje op niveau gespeeld met Ede, met de jongens. Maar dit is wel weer een andere koe. Er wordt ietsje meer van je gevraagd. Je moet trainen, je moet fit zijn. En dat hoeft er bij Ede niet.
6: Als je een keer hebt dat je geen pepernoot raakt, of hij raakt geen pepernoot, spreek je hem er ook op aan?
9: Ja, ik vind dat hij mij er ook op aan mag spreken. Maar normaal ben ik altijd die iedereen erop aanspreekt. Maar ik heb vandaag aan de kant gespeeld. Ik dacht ook al, als je met de rust wisselt, is het ook prima. Want het leek helemaal nergens eigenlijk. Van mezelf uit, hè. Het team was hartstikke goed. Maar ik heb eens beter wedstrijd gespeeld.
6: Waar zit hem dat dan in?
9: Ja, ik heb geen idee. Echt geen idee. Soms heb je dat zo. Bij de warming-up voel je het al een beetje van, oh, ik heb best een zware been. En dan, ja, misschien de leeftijd gaat misschien ook een beetje een rol spelen. Ik heb geen idee. Maar het was niet best vandaag voor mijzelf.
6: voor jou, Jury, voor mij zat jij er wel goed in, hè, vandaag?
9: Ja, ja, ik mocht lekker weer een ouderwetse naast Jay Dolles spelen. Ja, Jay en ik vinden elkaar wel redelijk. Die weten van elkaar wat we kunnen. Dus ja, dat ging wel aardig.

0: Backstreet Boys, everybody, hoorde u in de laatste uur van de zondagmiddagmarathon. Gisteravond was ik zelf bij de wedstrijd Hogeveen tegen Excelsior. Hogeveen boekte de week ervoor nog een hele mooie overwinning, 1-4 bij Dovo. Dus ja, we waren best wel gespannen hoe het zou gaan. De wedstrijd hebben we gezien. En ja, de uitslag was teleurstellend. En na afloop sprak Martijn Stuut met de trainer van Hogeveen.
1: Vervelende avond.
2: Nou ja, het eindresultaat zeker, maar de manier waarop we gespeeld hebben, denk ik op de eerste 20 minuten na niet. Daar ben ik eigenlijk wel eigenlijk best wel te spreken over. Maar ja, je hebt verloren, dus dan ben je sowieso niet tevreden. Maar ik denk wel dat als je gewoon kijkt naar de context, goede tegenstander. Maar wat wij hebben laten zien, was op zich niet slecht.
1: De eerste 20 minuten hebben jullie het best wel moeilijk. En met name dat ze heel snel eruit komen. Echt in 10, 15 seconden zijn ze aan de overkant. Daar had je moeite om controle op te krijgen.
2: Ja, nou, dat zat mij meer in. We stonden in een soort van een middenblok, maar we kregen geen druk erop. Niet zoals we wilden of ook hadden afgesproken. Dat werd na 20 minuten wel beter. Ja, je ziet ook wel, die goal ontstaat ook omdat je dan eigenlijk niet gretig genoeg bent om druk te zetten. Dan is het toch een lange bal, die valt erachter en een goede goal. Maar de momenten dat wij de bal verloren, met name in de as, dan zijn ze natuurlijk wel snel uit. Maar ik moet ook zeggen, als ik gewoon even heel... Ik moet nog even terugkijken, maar er zijn heel veel kansen. Ik denk ook niet dat ze dan... Ze kwamen er wel uit, maar het is ook niet zo dat ze dan extreem veel kansen hebben gehad. Ja, in de tweede helft al helemaal niet meer.
1: Nee, van de tweede helft waren de betere kansen ook voor jullie. Dan schot het toch net aan die afronding, hè? Want valt dat doelpunt wel, krijg je een hele andere wedstrijd.
2: Nee, zeker. Ik denk dat we, wat ik zei, na een minuut of 20, 25... echt wel heel veel grip op de wedstrijd kregen. En eigenlijk heel veel op hun helft hebben gespeeld. Ja, dan is het daar ook druk. Want er staan gewoon heel veel spelers rondom de 16 meter. Of zelfs in de 16 meter. Ja, dan wordt er wel van je gevraagd om de juiste kwaliteit te leveren. En dat is net wel een voorzet bij iemand die van ons terechtkomt. Of een schot tussen de palen. Of in ieder geval een schot waar je keeper echt moeilijk maakt. Of een combinatie. Nou, ik denk dat we daar net niet goed genoeg waren om ook echt het verschil. Want dat vond ik wel. Ik vond echt gewoon dat we goed speelden tot goals te krijgen.
1: Nou, zijn er geen punten vanavond? Je blijft op die 7 punten blijven staan. Dat is voor Hogeveen begrippen, hè? We hebben het er al eerder over gehad. Hartstikke goed natuurlijk. Want het had er meer kunnen zijn. Je had aansluiting kunnen vinden bij die subtop. Nou, dan krijg je weer de verwachtingen, hè, die men dan heeft. Dan hoor je mensen ook morren van, het is niet allemaal niet zo best. Maar uiteindelijk, die 7 punten die je tot nu toe hebt, die zijn wel kostbaar, hè?
2: Ja, als mensen dit zeg maar niet goed vonden, dan vind ik dat ze geen verstand voor voetbal hebben. Dus de mensen die hierover lopen te morren, dat zou ik heel raar vinden. Want ik ben de eerste die altijd heel kritisch is. Nou, dat weet je, dus maar dat over vandaag niet. 7 punten is gewoon fijn om te hebben, uiteraard. En nogmaals, iedereen moet snappen dat wij gewoon weer in een strijd zitten om erin te blijven. En dan is elk punt welkom. En vorig jaar hadden we na 6 wedstrijden 4, dacht ik. En nu hebben we 7, dus dat is beter.
1: Heb je ook wel de indruk dat in de afgelopen weken, want vorige week heb je ook een hele goede wedstrijd bij Dovo gespeeld, dat je toch langzaam weer, net zoals de stapjes maakt, dat per week toch weer wat beter wordt?
2: Ja, dat gevoel heb ik zeker. Maar na vorige week, maar ook wel na vandaag. Omdat ik gewoon wel zie dat we weer vaster worden aan de bal. We worden fitter, er komt meer dynamiek in ons spel. Eigenlijk deden we vandaag heel veel goed. Ook in het verdedigen, hoog bal afpakken deden we ook goed. Alleen die eindfase, het moeilijkste van het voetbal, het spel in de box, dat deden we gewoon niet goed genoeg. Maar verder, ik zie die ontwikkeling zeker en ik hoop jullie ook.
1: Nu heb je 2 dagen rust. Dinsdag wacht er een interessant potje in de beker. ACV. Wat een lastige, denk ik.
2: Ja, uiteraard. Maar ik denk dat je alle tegenstanders in die tweede ronde was lastig geworden. Dus we gaan het zien.
1: Je hebt alweer een plan?
2: Ja, goed, we gaan morgen kijken. En we hebben helemaal geen druk voor wat betreft die wedstrijd. Dus het zou mooi zijn als we winnen. Dat willen we ook wel graag. Alleen uiteindelijk, alles staat wel in het teken van de competitie. Maar we weten ook hoe vorig jaar de bekercampagne ging. Maar wat ik zei, dat gaat niet nog een jaar zo lopen als vorig jaar. Alleen ACV is een goede ploeg. Dat laten ze ook zien in de competitie. Dus we moeten ons borst nat maken.
1: Korte vraag nog even over de jongens die er nog niet bij zijn. Alaji Jabi, hoe gaat het met hem?
2: Ja, dat gaat nog niet goed genoeg om te spelen. Hij is ook nog niet op het veld. heeft er gewoon knieklachten. En ja, dat gaat allemaal maar heel langzaam over. Dus ja, ik denk dat het nog wel even duurt.
1: Voor de rest weinig problemen?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, Dani Sanafika heeft ook knieproblemen. Dus die is, ja, die is ook nog uitgeschakeld voorlopig. Voor de rest is in principe iedereen fit. En we hebben een mooie groep. Maar ja, het zou toch mooi zijn als die jongens ook op korte termijn wel weer kunnen aansluiten. Dus dat je gewoon iedereen erbij hebt.

0: Hier in Heaven Gaden, de Buggers, hoorde u een van de laatste nummers, denk ik, in dit uur. Want we gaan nog wat aandacht besteden aan de andere sporten. Maar voordat we zover gaan, ga ik u in ieder geval de uitslagen geven in de klasse Noord 3F. Waar we 3 live wedstrijden hadden, dus dan hoort u in ieder geval wat de verrichtingen hebben gebracht. Havelte Zuidwolde 0-7, Pessen thuis, zo hoorde u al, tegen SVV 5-0. Ruinen speelde tegen Hollandse Veld en dat werd 1-3. Bijlen Hoogeveen werd ook 1-3. Ik moet zeggen, Ruinen Hollandse Veld was 1-1, hè? Volgens mij zit ik ernaast. Maar goed, Dwingelo Hardenberg 0-2. Bagres Zweel 3-1. En Sportclub Erika tegen de Weide 0-5. De stand hier, oftewel de ranglijst. Bovenaan, na 2 wedstrijden, staat Zuidwolde met 6 punten uit 2 wedstrijden. Gevolgd door de Weide 6-2. Hoogeveen 6-2. Kijk ik, Pessen staat inmiddels op de 6e plaats met 3-2. En dan heb ik, denk ik, de clubs hier in de regio gehad. Wil ik u even attenderen op de speciale uitzending die wij dinsdag 22 september hebben. Want ja, in het interview van Martijn Stuut met Björn Swicker hoorde het al, de bekerkoorts barst weer los op Radio Hoogeveen. We doen het in samenwerking met DNO en RTV Meppel. Want we gaan een aantal wedstrijden voor u uitzenden. Het is in het voorprogramma nog van het hoofdprogramma, hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. Vorig jaar was Hoogeveen daar zeer succesvol in tegen Emmen thuis. En een uitwedstrijd ging verloren bij Heracles. Het zou niet zo'n geweldig seizoen worden volgens Björn, maar goed, we hebben toch het geloof erin. ACV neemt het op tegen Hoogeveen. En er is een heerlijke derby, denk ik, gaande tussen twee ploegen, Staphorst en Genemuiden. En Radio Hoogeveen en DNO Media zijn er natuurlijk volledig live bij. Vanaf de eerste aftrap tot het laatste fluitsignaal beleef je bij ons de spanning, de strijd, de kansen en natuurlijk de doelpunten. Ja, dus vanaf 20:00, moet ik zeggen. Oftewel 8:00, live verslag. Voor ons is de vraag, wie houdt de bekerdroom levend? Wie gaat de geschiedenis schrijven? En wie mag zich opmaken voor het grote KNVB-bekerpodium? Ja, er staat heel veel gebeuren. Dus komende dinsdagavond om 8:00 kunt u live luisteren, moet ik zeggen. Mijn enthousiasme sla ik helemaal in door. Dus we hebben er enorm veel zin in. Onze verslaggevers ter plekke natuurlijk ook. Dus vooral dinsdagavond luisteren. Zijn al, ga jij ook luisteren vanavond?
1: Nee, ik wil andere dingen te doen.
0: Of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
1: Nee, niet per se. Af en toe. Het oranje, als Oranje speelt, dan kijk ik wel.
0: Oh, dus je gaat donderdagavond kijken?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Nee, maar dan speelt Oranje. Tegen Duitsland, hè? Dus dan
1: EK, WK, dan ben ik wel.
0: Oh, je bent echt zo'n liefhebber daar dan tijdens het toernooi. Nee, maar dat kan dus helemaal goed. Ja, ik zei het al in mijn intro. De competitie is weer begonnen. Jullie zijn weer gepromoveerd naar de hoogste klasse.
1: Ja.
0: En moesten gisteren het spits afbijten. En ja, daarom bel ik je ook. En ben ik erg benieuwd hoe het is vergaan.
1: Dat was de eerste ronde van de klasse. En we moesten tegen Wageningen uit. En Wageningen die heeft 4 grootmeesters in het team. Kijk, met
0: 4 grootmeesters?
1: Ja, met de Dam. Ja, met de Dam-team speel je altijd met z'n 10, hè?
0: Ja.
1: En we hebben 4 grootmeesters in het team. Onder andere de wereldkampioen, Jan Groenendijk. Dus het was voor ons aanpoten. En we verloren ook met 13-7 helaas. Ja, we hadden eigenlijk helemaal geen kans om een stunt te verzorgen. Dat vonden we heel jammer, maar ja, je speelt tegen grootmachten.
0: Precies.
1: Dat is altijd voor ons jong team. Want wij hebben een mix tussen jeugd, talent en routiniers. En ja, dan is het wel lastig ook tegen de absolute top.
0: Calculeer je dat in voordat je die wedstrijd ingaat? Dat je die jonge jongens daarop voorbereidt? Dat dit zou kunnen gebeuren?
1: Ja, onze doelstelling is handhaving. En dat is ons grootste doel. Dus we weten dat tegen de topteams dat we het moeilijk gaan krijgen. Het is natuurlijk mooi als je kan stunten. Maar ja, de kans is heel klein. En ja, gisteren hadden we eigenlijk geen moment om ook echt te scoren. Want ja, ze hielden de boot goed dicht. Ook op de wat lagere borden.
0: Is dit een team waar je tegen speelde die de potentiële kampioen kan worden?
1: Ja, Wageningen is echt een van de favorieten. Ja. Dus altijd mee om de titel.
0: Dan is het wel fijn als je daar tegen begint. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan heb je in ieder geval de volgende wedstrijd thuis. Heb je in ieder geval die tegenstander al gehad?
1: Ja, we krijgen de komende rondes ook de favorieten. Pas echt aan het einde, ronde 8 en 9, dan ja, komen er wat zwakkere teams. En ja, dan moeten we winnen voor Lijsbout. En dat zou ja, dat is eigenlijk een beetje ons doel. Dus we hopen eigenlijk de komende rondes nog ergens punten te spokkelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan de laatste twee rondes er volop in.
0: Want met hoeveel speel je in de competitie?
1: Wij spelen 9 rondes.
0: 9 rondes, ja.
1: Ja, in de competitie. En ja, dat duurt tot en met februari, eind februari, de competitie.
0: En hoeveel ploegen blijven erin?
1: De laatste twee degraderen.
0: Oké, okay, rechtstreeks.
1: Dat is best wel, ja, we zijn met z'n tienen.
0: Ja.
1: Laatste twee degraderen en plek 8 die geeft de na-competitie. En eigenlijk is die plek 8 voor ons wel heel erg belangrijk.
0: Dat is waar jullie op gaan focussen.
1: Ja, dat was de doelstelling.
0: Ze maken altijd een rekensommetje bij voetbal. Zoveel punten heb ik nodig om in de competitie te blijven. Of in ieder geval buiten de degradatiestreep. Hoe is dat met Dammen?
1: Het is precies hetzelfde. Dus als wij 4, 5 punten, dan zitten we goed.
0: Oké.
1: Okay. Want vaak ook de concurrenten van ons, die verliezen ook van de topteams. En op papier zijn we eigenlijk ook nummer 8 qua ranking.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is natuurlijk voor ons een mooi streven. Een plekje hoger zou echt heel knap zijn.
0: Ja, nou, dat gaan we afwachten. Wanneer is de volgende wedstrijd?
1: Over 2 weken thuis in het knooppunt. En dan spelen we tegen Gouda.
0: Wat is je verwachting daarvan? Of kun je daar nog weinig over zeggen?
1: Ja, Gouda is een beetje een wisselvallig team. Ze kunnen heel sterk komen. Maar ja, als ze met invallers moeten komen, dan zijn het vaak echt mindere invallers. En het is een heel wisselvallig team. Ze zijn nooit echt altijd compleet. Dus ja, we hopen natuurlijk dat ze een beetje verzwakt komen. Dan hebben wij goede kansen. We hebben wel eerder tegen hun gestunt hoor. Dus het zou mooi zijn als dat over 2 weken ook weer kan.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. Nou, we gaan in ieder geval daar weer verslag van doen. Nou, als de resultaten goed zijn, dan nemen we contact en dan horen we graag hoe het is geweest. Dus succes in ieder geval over 2 weken thuis. Met,
1: ja, bedankt.
0: En hopelijk kun je je doelstelling realiseren.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Succes in ieder geval.
1: Dank je.

Ja, luisteraars. Met een prachtige opname van Psalm 25, vers 2 en 6. Er zijn gewoon het. Bijna ook het programma vanavond. Ik maak er vroeg vanavond een slot aan. Ik ga nog wel twee mooie opnames laten horen. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de aandacht van deze zondagavond. En ik hoop ook, luisteraars, dat u allen een goede en gezegende zondagavond hebt en gehad hebt. Terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Dat kan natuurlijk nog tot de klok van 10 uur. En daarna geven we het programma ook weer aan de PC over. En dan kunt u ook eventueel volgende week zondagmorgen via stream 2 naar hem meeluisteren. Naar wat psalmen en geestelijke liederen die ik klaargezet heb tussen 7 en 9 uur. En daarna ook nog onze vriend Bert Michelsen van 9 tot 10. Luister, als ik beëindig het programma wat hebben we vanavond op tijd. Omdat ik nog twee mooie nummers wil laten horen. En dan wil ik hem speciaal doen voor onze dochter Karin en ook voor Johan. Het komende vrijdag hopen zij te trouwen. En ik wil ze vanaf deze plaats alvast Gods zegen toewensen. Ik ga ook twee mooie nummers laten horen, Karin en Johan. Ook nummers die ik vaak in het programma heb. En ja, wat mijn eigen muziek is. En dat is wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Een opname van het mannenkoor Comfort uit Woerden. En daarna sluit ik ook af met Roelof Mulder, Leon Koppelman. Psalm 134, alle drie versen. Dat zeer een zegen op u daal en zijn gunst Sion u bestraal. Dan wil ik jullie beiden ook toewensen, ook in de toekomst. En dat ik samen een gelukkig huwelijk mag hebben. Hè. Van harte een fijne dag toegewenst. En dat zal ik namens mijn vrouw en de rest van de familie weten. Ook de familie kind en groet natuurlijk. Ik zie jullie ook allemaal komende vrijdag. Ook een mooie dag toegewenst natuurlijk. Daar gaan we vanavond mee afsluiten dus. Psalm 134 en wat de toekomst brengen mogen. Alle luisteraars, heel hartelijk dank. En hopelijk tot volgende week zondagavond bij Muzikale Ontmoeting.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel te plaatsen, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exit poll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.

0: bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.